0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk...

dingen.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en online.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog, met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: free.
1: Radio M Utrecht geeft je muziekplezier.
2: Elke vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 12 uur met Joost Brouwer.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werden civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene.

0: En we zijn er. Goedemorgen, dit is Radio M Utrecht. En we gaan naar ons programma Vroeg op Zondag. We gaan lekker starten. Van harte welkom. En ik had het journaal er nog even graag bij gehad. Dat gaan we zo eens even kijken of we dat er even bij kunnen pakken. Hè?
1: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
0: En we gaan nu starten met het. Hij gaat steeds terug. Dat was helemaal niet de bedoeling. Hij moet naar acht en hij gaat. Even kijken. Wij gaan de muziek draaien. Dat in ieder geval. Even kijken. Even naar beneden.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
1: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
0: Vroeg op zondag met Lisbeth de Moor.

Vaya Condiels en Heading for a Fall op Radio M Utrecht. En wat fijn dat je erbij bent. Een heel goede morgen. We zijn er de hele dag, 24 uur lang, maar natuurlijk ook nu. We gaan heel rustig beginnen. Als je goed luistert, dan hoor je ze op weg hier naartoe. Het is regenachtig de hele week al. Maar wel lekker. En welkom, zondag 23 augustus. Na een lekker regenachtig weekje. En je kunt het merken, we zijn in de nazomer beland. En niet alleen wordt het vroeger donker. Het licht is ook aan het veranderen, het is nu ook wat grijzig. En op deze dag in 2009 debuteert het Nederlands vrouwenvoetbalelftal op een EK-eindronde en verslaat dan Oekraïne met 2-0 zelfs. Jij krijgt 2 uur lang muziek, start van de dag. Het NOS Nieuws moest je net even missen, want dat krijgen we zo wel weer om 9 uur. Een paar tips voor het weekend. En Robert-Jan trok weer door de provincie. En dit keer was hij bij de Harijnse Plas en daar wordt gebouwd aan een nieuwe molen. Dat is heel bijzonder, een nieuwe molen, terwijl de meeste moeten worden gerestaureerd. Praat je bij straks met onze bioloog Luc Hogestein over de droogte en de regen. En wat doet dat allemaal met onze natuur? Wees welkom, vroeg op zondag.

vond het altijd een heel bijzondere artiest. Viel op met zijn bijzondere uiterlijk. Boy George, Everything I Own uit de jaren 80. En fijn dat je luistert. En dit talent, ja, die vindt een hele leuke zangeres. Shannon Spyro, Material Lover, draai je regelmatig. Niet voor niks.

zijn eentje van 23 jaar, ongelooflijk. Material lover, Sienna Spyro. Fijn dat jij luistert. Ja, wij gaan eens eventjes kijken wat er zo al te doen is. In de regio, bij ons in de buurt. En ik begin heel vroeg, een beetje in de natuur. Tips van het Utrechtse landschap, altijd leuk. Je kunt een mooie vaart gaan maken in Bunnik, Kromrijnvaart. Doen ze eigenlijk altijd in de zomer. Hè? Het is wel fluisterstil. En dan maak je een mooie vaart over de Kromrijn. En de stilte op het water tijdens het varen, ja, die maakt die excursie wel heel speciaal. Het is dus geen feestboot, maar echt de rust. Hè? Daar moet je dan wel van houden. En de gids die met je meegaat, die vertelt dan over de natuur in en langs de rivier. Ja, en ik zat bij mezelf te denken, hopelijk heeft dat waterleven nou niet al te veel geleden. Maar misschien kunnen ze daar ook wel iets over vertellen. In de oeverbegroeiing zitten talrijke vogels. En ook vind je er vissen, slakken, kikkers. Kleine waterdiertjes, denk aan bootsmannetjes en schaatsrijders. Wie weet wat bootsmannetjes zijn met een T? Ik weet het eigenlijk niet. Als jij het weet, laat het me even weten via de app. Want ik heb eigenlijk geen idee. Bootsmannetjes met een T. Goed, verzamelen als je graag mee wil met die Kromrijnvaart. Dat moet je even doen vanmiddag. Moet je naar Bunnik, naar de werkschuur, het excursiecentrum van Utrechtse landschap. En volg dan de borden vanaf de Grote Laan nummer 16 in Bunnik. Je moet wel even reserveren via de site van Utrechtse landschap. Dat is wel een tip. De vaarttocht duurt 1,5 uur, begint om 2 uur en duurt dan tot 3:30. En nog zo'n mooie tip, ook van Utrechtse landschap in Wijk bij Duurstede. Langs de Lek bij Wijk bij Duurstede staat een hele markante steenfabriek. Mensen die daar wonen, die kennen hem wel, Bossen Waarden. En veel mensen kennen die hoge schoorsteen die je daar ziet, maar weten eigenlijk niet dat er nog een schoorsteen staat met een heel eigen verhaal. Je kunt daar een rondleiding krijgen en daar kom je van alles te weten over die heel bijzondere plek. Het verlaten fabrieksterrein ademt geschiedenis. Het gaat echt over vroeger. De gids legt van alles uit over het terrein, de monumentale ring over, en je leert over het zware leven wat er vroeger geweest moet zijn van de steenbakkers. Je ziet oude beelden uit de tijd dat de fabriek nog volop draaide. De steenfabriek is een zeldzaam voorbeeld van industrieel erfgoed in Utrecht. Nou, mooi. Wil je dat meemaken, meld je dan aan voor de excursie met de gids Wijk bij Duurstede. Het gaat dus om de Bossere Waarden. Een ticket kost €5 en beschermers betalen €3. En kinderen tot en met 12 jaar nog minder, volgens mij €1 of gratis. Het is aan de Lekdijk 28, Wijk bij Duurstede. En ook weer slim om toch even naar de site te gaan van Utrechtse landschap en even te reserveren.

Back to the 60s. En door de week hebben we altijd Studio 60s. Hè, tussen 2 en 3. Edwin geniet even van een fijne vakantie. En afgelopen week hadden we natuurlijk Jos met de zomertour. Dus we hebben geen Studio 60s. Maar komende week is dat Wim Hel. Gaan wij 30 jaar verder. Een band die heel bekend werd met de leuke filmpjes. Bijzondere filmpjes. Take That. Hier eentje die we niet zo vaak draaien. Back for Good. Uit jaren 90.

Radio in Utrecht. Leuk om een keertje te draaien. Ik krijg een leuk antwoord van Kees van der Pol en van Maarten Brouwer. Bootsmannetjes zijn waterwansen die op hun rug zwemmen. Zijn felle jagers, zegt Kees. Die uitstekend zwemmen, maar ook vliegen. Kijk ermee uit, want ze kunnen lelijk steken. Je noemt ze ook wel waterwespen. En Maarten die zegt, ja, het is een bootsmannetje, dat is een insect dat op het water leeft. Ja, bootsmannetje, het woord zegt het natuurlijk al wel een klein beetje. Maar eerlijk gezegd had ik er niet van gehoord. Nou, niet goed opgelet op school. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dank jullie wel voor de leuke tips in ieder geval. Als we het toch over water hebben. Dit is Raccoon. En zo dadelijk Billy Joel. En je krijgt nog wat meer tips van me. En Robert Jan, die was van de week bij de Harijnse Plas. Heel bijzonder, daar wordt een nieuwe molen gebouwd. Terwijl bij de meeste molens is natuurlijk restaureren geblazen. En bewaren. Dus een nieuwe molen, dat komt niet zo vaak voor.

werk meer te maken om zijn oude muziek juist te beschermen. Hij is inmiddels 77. En hij heeft last van een nare hersenaandoening. Zijn gezondheid laat het ook te wensen over, waardoor hij ook geen grote optredens meer doet. Ja, dat is heel jammer. En we houden van zijn muziek. En ik zit in een koor in Utrecht. En we hebben vorig jaar ontzettend mooi liedje van hem gezongen met De Kerst. Dus zijn muziek blijft overal voortleven. We gaan eens kijken. Want ik zei net een paar natuurdingen die je kon doen. We hadden het over Bijk bij Duurstede. En daar blijven we nog even. Het is de laatste week van de vakantie in Midden-Nederland. In ieder geval voor de kinderen. Sommige mensen vertrekken nu juist nog. Maar heel veel mensen komen nu ook terug. Het zal dit weekend op de weg ook wel weer wat te merken zijn. Maar je kunt leuke dingen doen. Je kunt bijvoorbeeld naar de Trotsmarkt in Bijk bij Duurstede. En dan vind je allerlei mooie producten van mensen die echt een passie hebben voor datgene wat ze aanbieden. Dat hoeft niet per se strikt biologisch of fair trade te zijn, maar wel duurzaam en met een eerlijk verhaal. En het kan echt variëren van droge worst tot hippe badkleding, van verse honing tot allerlei leuke spullen voor in huis. Van 11 tot 5 staan de standhouders daar en vertellen je graag over allerlei producten. Hou je daarvan en zoek je het eerder in het Utrechtse in de stad, dan kun je ook naar de Betonnerie. Dat is eigenlijk elke maand. Tweede Kansmarkt. En die Tweede Kansmarkt wordt gehouden op de Beton T Vechtclub. Dat is het stadsplein van Utrecht in de rivieren Dichterswijk. En je vindt daar van alles. Of je nou houdt van kleding, vintage meubels, planten. Misschien die ene unieke LP of een jaren 60 lamp. Dat is wel leuk. Je kunt er lekker struinen. Ik hoop dat het weer een beetje mee zit. Ook de gezelligheid telt hoor, want je kunt erbij kletsen met zeggen ze zelf. Ze maken goede koffie. Daar staan ze een beetje op voor. En wil je zelf standhouder worden daar op de Betonnerie op de Tweede Kansmarkt? Dat kan ook. Ben je welkom op de knusse, laagdrempelige en lokale markt. Volgens mij is die iedere maand zo'n beetje van 11 tot 6 uur. Ook vandaag aan de Koningin Wilhelmina Laan nummer 4. Je kunt er ook parkeren in de buurt. Kijk, dat is ook alweer eens mooi. Meer tipjes straks nog en zo dus Robert-Jan die bij de bouw is van een hele nieuwe molen.

De Bee Gees in een hele, hele vroege tijd. En dat is wel, wel heel erg leuk. Wij gaan lekker naar, hoe heet ze, naar onze eigen artiest uit het oosten van het land. Ik draai haar ook graag hier op Radio M Utrecht, Ilse de Lange. Maar ik had nog een vraag aan je. Ga jij nog op vakantie of heb je het eigenlijk al wel een beetje achter de rug allemaal? Is het al een beetje voorbij? Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Er zijn natuurlijk, mijn zus bijvoorbeeld, die is op de fiets gestapt. Die gaat fietsen van Innsbruck naar Italië. Ja, je moet maar durven. Meer mensen doen dat, hè? Zeker als je met pensioen bent of je bent uit de schooltijden, zal ik maar zeggen, en je zit niet in het onderwijs, dan kan dat allemaal. Dus misschien vertrek jij ook nog wel of ga je nog? Laat het me even weten. Of ben je juist terug en blij dat het wat is afgekoeld en zit je lekker in Nederland? Hier is ze hoor. Een oudje. Het oosten van het land dus. I'm not so tough. Ilse de Lange.

0: was al van wat langer geleden. 1998, jeetje, dat is echt lang. 28 jaar al. Nou, klinkt toch nog redelijk vers. Er wordt een beetje raar afgebroken, dat hoor ik dan wel. Zo staat hij in het systeem en zo is het. Maar zij is inderdaad, Ilse, jurylid van The Voice en The Voice Kids. Allebei in 2026. Kijken of dat nog gaat veranderen. En Erna stuurde net een berichtje. Dat is nu net weg. Ik zie groetjes, liefste Erna. Maar volgens mij zei je, Erna, net dat je lekker nog de vakantie voor de boeg had. En onder andere ging genieten in Nederland van de Veluwe. Nou, moet je vooral doen. Van de week wordt het ook weer ietsje warmer. Dus dat is zeker een goed idee.
1: De zomer vier je bij ons.

0: dan 50 jaar oud en nog meer. Het is 54 jaar oud inmiddels, maar kun je me voor wakker maken? En hopelijk jou ook. Heart of Gold, Neil Young. En ik krijg nog een heel leuk berichtje van Rini Buis. Wat zeg je nou? Vind ik echt heel erg grappig. Wij krijgen over 2 weken vakantie en vertrekken 10 september voor 17 dagen naar Bella Italia met onze Fiat 500 Cabrio. Eerst zijn we een week in Lucca in Toscane en daarna nog een weekje in Domasso aan het Lago di Como. Heel leuk plaatje erbij van zo'n rood Fiatje, geweldig. Rij je daar ook helemaal mee naar Italië, dat is best een heel stuk. Onze vorige vakantie ging helemaal op aan een nieuwe keuken. Nou, dat is op zich ook mooi. Die ze totaal verprutst hebben, dat is minder mooi. En die nu 2 september door 2 servicemonteurs van dat bedrijf goed geplaatst gaat worden. Hopen we. En dan vakantie. We zijn er wel aan toe. Rini, wat een verhaal. Wel een heel leuke foto van zo'n rood Fiatje. Als ik nog eens een prijs kon winnen, zou ik die wel willen winnen. Goed, we gaan het hebben over iets anders. We gaan het hebben over iets in onze regio. Robert-Jan, die is overal in de provincie, dat weet je. Iedere ochtend bij Bob in Utrecht is wakker. En deze week was hij bij een molen. En waar molens verdwijnen of met man en macht wordt gerestaureerd, komt er voor het eerst in decennia een nieuwe, oude korenmolen van hout aan de rand van de Haarrijnse Plas bij Vleuten. Het is de droom van Paul Groen. Hij is van jongs af aan gek van molens en leerde ook het molenaarsvak. Een nieuwe molen staat er echter niet zomaar. Hij adviseert bij restauraties, dus hij heeft er verstand van. En bouwt nu zelf een nieuwe. Duurt wel even. En Robert-Jan ging uiteraard polshoogte nemen. Hoe staat het ervoor? En hij klom ook mee naar boven.
1: Ah, ja, daar zijn we.
2: Zo.
1: Hoger kunnen we niet. Jeetje, Mina. Ja,
2: dit is dus de kapzolder. En hier zie je dus, daarachter de skyline van Amsterdam. Steekt er naar boven de bomen uit.
1: Wat een uitzicht.
2: En daar Utrecht, hè?
1: Haarrijnse Plas. Utrecht, je kunt alles zien. Ja. Wat een uitzicht. En dan weet je dat hier, wat wij zien, een soort houten reling, ook weer dat verweerde hout, dat daar dus nog
2: de draaikrans op komt.
1: De kap opkomt die daar ginds ligt.
2: Ja, nu nog even niet. Dus de kap die gaat er naast. Dan komt de kap van de draaikrans af. Dan gaat de draaikrans die gaat er bovenop. En dan gaat de kap weer terug op de blokken waar we hem afbouwen.
1: Ja.
2: En het grote voordeel daarvan is dat we dus hier de buitenkant van de molen dicht kunnen maken. Want dit is allemaal open nou, hè?
1: Dus ja, niet goed. De buiten ziet de eikenhouten bollen. En dat gaat morgen allemaal gebeuren, de kap
2: morgen
1: erom.
2: Allemaal gebeuren. En,
1: hoe spannend is dat voor jou?
2: Ja.
1: Ik hoorde al van slapeloze nachten.
2: Super spannend.
1: Wat maakt het zo spannend?
2: Nou ja, het past allemaal op de centimeter. Dus we hebben helemaal geen speling. En dat moet ook. Maar is alles goed uitgemeten? Is alles in balans? Het is doodeng voor mij.
1: En om zomaar weer zo'n enorme kraan in te huren, dat is ook niet
2: eventjes. Moet gewoon lukken. Maar dat is spannend. Alle hens aan dek, zo gezegd.
1: Alle hens aan dek. Nou, en hoe gaat het dan verder? Want dan heb je
2: dan kunnen we dus de bekleding erop maken. En dan is hij de ramen en de deur en zo. Dus de ramen met name hierboven. En dan is hij van najaar is hij dicht.
1: Ja.
2: En dan kunnen ze langzaam de vloer erin maken en zo.
1: En dan de wieken?
3: Nou, eerst het binnenwerk nog even, dat het zegt Paul, de vloeren. En daarna moeten we gaan nadenken inderdaad over het hele construct aan de binnenkant.
2: Ja.
3: Want er staan nu alle losse onderdelen zijn er nu. Maar het moet toch echt gaan werken, het moet gaan draaien, het moet gewoon kunnen piepen en kraken.
1: Jongen.
3: Ja, uiteindelijk komen de wieken ook nog.
1: En dat moet later nog, maar daar komen we nog op terug natuurlijk. Latere afleveringen zou ik bijna zeggen, wordt de hele molen verplaatst.
2: Ja,
1: klopt. Nog weer richting oever. Nou ja, dat is weer een heel ander spektakel. En die droom van jou, zijn eigen molen te bouwen. Wat is voor jou toch het mooie aan een molen?
2: Nou, kijk maar hierboven. Hè. Je staat met weer en wind, met natuurkrachten, sta je een heel mooi product te maken. Dus lokaal graan, wat je verwerkt tot lokaal meel. En iedereen mag komen kijken. Er zitten heel veel mooie aspecten aan.
1: En ook de constructie, het draaien van de wieken.
2: Ja, wat? Dat je met een
1: zeilen eigenlijk.
2: Met een oude constructie, dat die nog zo goed bruikbaar is, waarmee je lekker aan de gang kan. Dat is geweldig.
3: We gaan de molen weer laten leven, dat is het mooie eraan ook.
1: Kijk.
3: En een levende molen, die zorgt ook dat er leven komt in de omgeving. Hè, door middel van de mensen die betrokken worden, het eten wat er is. Wat ook de jeugd nog kunnen leren over hoe je echt ambachtelijk eten maakt. Ja, dat zijn natuurlijk fantastisch mooie dingen. Dus
1: meerdere aspecten.
3: Het construct is mooi, maar met het construct kunnen we veel mooiere dingen nog doen.
1: De molen is een missie. En die komt die wieken die gaan draaien. We kijken naar links, daar kunnen de mensen gaan staan. Hoe laat kunnen de mensen hier? Begint het eigenlijk?
3: Ja, we gaan het construct wordt in zijn geheel rond half vanaf 10:30 gaan we dat erop zetten.
4: Ja.
3: En in de periode daarvoor gaan we al de wat kleinere stukjes al op de
5: vlieger 4,5 meter diameter, hè? Klein. Ja,
1: vanaf wanneer zijn de mensen welkom?
3: Vanaf 10:00, 10:30 kan iedereen komen.
4: We hebben een kopje koffie.
1: Maarsenseweg. Aan de
3: Haarrijnseplas.
4: Maarsenseweg 51, om precies,
1: ja. Nou, om precies te zijn. Het kan niet missen, want je ziet deze romp waar we nu bovenop staan van verre. Een landmark die nog verder gaat groeien. Heel veel succes.
4: Dankjewel, we zullen het nodig hebben.
1: Tot.
3: Dankjewel.
1: We gaan weer naar beneden toe.
4: Ja, voorzitter.
3: Ja, we gaan weer naar beneden.

Over die beroemde actrice, hè? Bette Davis, Kim Carnes. Mooi liedje op Radio M Utrecht. Beetje een ruige stem heeft ze, hè? Eens even kijken uit welk jaar dit was. Het is wel een tijdje geleden. Volgens mij 1981. Eventjes geleden. We hebben nog een mooi oudje klaarstaan. Eind jaren 60. Maar klinkt ook vers. Treintje Oosterhuis maakte er nog weer een mooie versie van. Do you know the way to San Jose? Het eerste uurtje gaat snel. Diane Warwick.

0: of iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio M Utrecht.
2: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
6: Simpel. Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
10: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens de Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
14: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over.
15: 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
21: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Vroeg op zondag met Lisbeth de Moor.

was in de zomer van 1974. Ik was 12, 13, zoiets. En ik keek dan naar Fietsen erin, of hoe heet dat ook allemaal weer? Dat programma wat er nou nog steeds is, Tobbedansen, noem het allemaal maar op. Daar traden op de Rubettes. En die hadden dan ook zo'n hoog stemmetje. Dat werd dan eigenlijk gedaan door Paul da Vinci. Maar deze deed ook heel hard mee. Het was de nummer 1 van toen, George McRae, Rock Your Baby. En waarom weet ik dat nog? Ja, omdat ik op die leeftijd, zo gaat het dan, 12, 13 jaar voor het eerst de radio aanzette. En het was in mijn geval Hilversum 3, terwijl mijn meeste collega's die zaten al helemaal in Veronica. Ook leuk, maar ik was een beetje een laadbloeier. Afijn. Nee, we gaan nog even daarmee wachten met dit mooie plaatje. Dat gaan we zo doen. Ik vind het fijn dat je erbij bent. Laten we het daar eens even over hebben. Welkom. Tweede uurtje. Vroeg op zondag. Nou, zo ontzettend vroeg is het nou ook niet meer. 23 augustus. Einde van de zomer. Regenachtig beetje achter de rug. Ja, de zon brak net eventjes door. Het gaat alle kanten op. Wordt vroeger donker. Het is ook wat later licht. Het is ook wat aan het veranderen, dat merk je. Nog een uurtje start van de dag. En daarna kopen natuurlijk met allemaal leuke dingen, met veel tips. En die heb ik ook nog een paar. We zijn er natuurlijk de hele dag, hè? 24 uur. En onze bioloog, schrijver Luc, is weer terug. En met hem kijk ik toch even terug op de toch wel heel bijzondere zomer die we tot nu toe gehad hebben en die nog niet gedaan is. Droog en net weer een week regen. Wat betekent dat voor de natuur bij hem? In zijn buurt ook. Hoezo allemaal? Wij gaan gewoon verder met inderdaad deze. Een jonge Michael Jackson. Man in the Mirror.

gaat zo nog uren door in 1988. Man in the Mirror. Michael Jackson. Die misschien soms iets te vaak in de spiegel heeft gekeken. Dat vertelt het verhaal niet. De film is mooi over zijn leven. Ga die zien. Heb ik vaker gezegd. Het is echt heel erg leuk. En mooi genieten. Over het begin van zijn leven, zijn carrière en zijn gezin waar hij uitkwam. We hebben nu een plaatje klaarstaan. Ja, ik vind het heel leuk. We draaien niet zo vaak op de zender. Elvin Bishop, die komt uit Amerika. Echt van het platteland, zonder stroom en stromend water. Heel simpel. Verhuisde naar het platteland Oklahoma. En later kwam hij in Chicago in aanraking met ook allerlei soul-artiesten. Noem het allemaal maar op. En dat maakte dat hij een heel mooi plaatje ging maken, wat in Nederland ook een hele grote hit is geworden. En dat was deze. En die... deze dus niet. En die kwam in de hitparade terecht in de jaren 70. En dat was hartje jaren 70. En ik kan me goed herinneren, ik vond het hele mooie muziek. Fool Around en Fell in Love. En die raakte de hoogste regionen aan. Daarna iets minder, maar dit is een klassieker.

0: Het was eigenlijk zijn enige echte hele grote hit in 76 van het album Strutting My Stuff. En er wordt bijgezet, hij leeft nog hoor, gewoon, Elvin Bishop. Amerikaanse bluesrockzanger en gitarist. En wat leuk om het weer eens te horen hier in Vroeg op Zondag op Radio M Utrecht. Ja, en nu we het erover hebben, wij gaan het hebben over de natuur en de droogte.
1: De zomer vier je bij ons.

0: Luc Hogestein, bioloog en schrijver. In Utrecht Lunetten gaat bijna elke dag wel op tuinsafari om te kijken wat er allemaal speelt in de natuur dichtbij. Hij is weer terug van vakantie en in de uitzending. Goedemorgen Luc, leuk dat je er weer bent.
1: Ja, goedemorgen Lisbeth.
0: Hoi. Mooie vakantie gehad, vraag ik dan maar even.
1: Hele mooie vakantie gehad. Het was Ierland, maar het was een prachtig land sowieso. Maar ook daar merkte je dat het kurk en kurkdroog was. Dus ja? Wat dat betreft, we konden de hitte niet ontsnappen. Dat gebeurde zelfs in Ierland.
0: Ja. Want ik heb een heel groen beeld inderdaad bij Ierland. Maar ook daar was het dus wat geler eigenlijk.
1: Ja, sterker nog, we hebben daar gewoon zelfs veenbranden meegemaakt. Ze hebben de twee warmste dagen ooit in Ierland meegemaakt. Het was 28 graden, hadden ze nog nooit meegemaakt.
0: 28?
1: En de boeren, ja. 28, ja, dat is voor Ierland bizar warm. En we hebben het ook meegemaakt, dat we spraken boeren. En die zeiden dat ze een sproeiverbod hadden tot eind augustus. Nou, dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Dus ja, er is daar ook echt wat aan de hand in Ierland met klimaatverandering en droogte.
0: Ja. Ja, want daar wilden we het even over hebben. We hebben nou net een periode regen, waar we nu nog een beetje in zitten. En net achter de rug, na maanden van droogte. Ja, als je nou heel direct om je heen kijkt bij jou in Lunetten, in de natuur, in je tuin. Ja, wat valt je vooral op? Wat is weg? Wat is erbij? Hoe gaat het momenteel?
1: Nou, toen we terugkwamen van vakantie, dat is nu 2 weken geleden, was de boel bijna helemaal dood. Het was echt, alles was geel. Er was bijna geen leven meer in met name het gedeelte bij ons in de straat. Maar wat je ziet na een paar dagen regen, is dat sommige planten toch wel weer aardig beginnen bij te trekken. En ik zie bijvoorbeeld bij ons voor nu gewoon ook een Jacobs kruiskruid weer tevoorschijn komen. Normaal worden die heel groot, maar door de droogte zijn ze best klein gebleven. En ik heb alweer gewoon varkensgras gezien. En er komt, van alles komt nu weer langzaam tevoorschijn. Maar je merkt dat een hoop planten toch wel een behoorlijke klap hebben gekregen. En dat er nu nog steeds moeilijk hebben.
0: Ja, en dat zijn dan waarschijnlijk de planten die de wortels niet zo diep hebben, heb ik begrepen. Die komen als eerste weer terug, hè?
1: Ja, klopt. Want bijvoorbeeld als je kijkt naar smalle weegbreed, dat is zo'n plant die heeft hele diepe wortels. Dat noem je penwortels. Die begint nu weer omhoog te komen. Want die kan nog wel bij een beetje water wat er zit. Maar en het gras doet het ook wel redelijk goed. Dat kan ik nu, als ik naar buiten kijk, zie ik het ook steeds groener worden. Maar dat was sowieso wel opvallend. Want we hebben ook een pruimenboom in onze tuin staan. En onder die pruimenboom, waar veel schaduw was, daar was het gras groen. Maar het gedeelte waar geen schaduw was, daar was alles knettergeel geworden. Dus dan zie je ook meteen mooi het effect van bomen. Die kunnen schaduw veroorzaken, waardoor planten toch iets langer hebben kunnen groeien. Ja.
0: En als je het nou toch over die bomen hebt, wat zie jij bij jou in de omgeving? Jij zit in Lunetten, wat zie je daar aan de bomen en de struiken?
1: Nou, de bomen doen het ogenschijnlijk nog wel goed. Ik zie behoorlijk wat groene bomen nog steeds. Maar je ziet ook wel bomen die al eigenlijk bijna in de herfst aan het komen zijn. Die zijn gewoon aan het verkleuren. En dat, dat is 2 maanden te vroeg zo'n beetje. Dus dat is echt niet goed. Nee. Ik heb bijvoorbeeld al berken gezien die aardig geel aan het worden zijn. Ik heb essen gezien die al aan het vergelen waren. Maar de willig bij ons in de straat, die doet het nog steeds goed. En de pruimenboom doet het ook nog steeds goed. Dus het verschilt een beetje per soort waar die staat. En hoe droog het is geweest in zijn directe omgeving. Mm-hmm. Maar sommige bomen zitten al echt in de herfststand. Klopt.
0: Ja, ook veel blaadjes al op de grond, zag ik met wandelen ook.
1: Ik zag zelfs al beukennootjes op de grond liggen en eikeltjes. Dat was echt veel te vroeg, maar ze lagen er toch echt. Dus ja.
0: En als je het dan hebt over dieren, hè? Bijvoorbeeld de insecten, slakken, dat soort beestjes. Zijn die alweer, nu het weer wat meer begint te regenen. Wat betekent dat eigenlijk? Wat zie je dan?
1: Ja, dat was een wonderlijke transformatie. Want iedereen dacht, die slakken die zullen wel dood zijn. Maar wat die slakken hebben gedaan, die hebben zich gewoon verstopt op koele plekjes. Die zijn de grond ingekropen. Huisjeslakken hebben zich helemaal ingeplakt, zeg maar, ingemetseld. Waardoor ze compleet verstoken bleven van verdamping. Dus dat is ook goed gegaan. En nu het natter is geworden, zie je opeens al die slakken weer overal tevoorschijn komen. Alsof ze nooit weg zijn geweest. En dat, ik vind het een mooi gezicht. Dat laat zien dat de natuur sterker is dan we denken. Ja. Maar sommige insectensoorten hebben het wel degelijk heel zwaar gehad, hoor. Want stel je voor, je bent een bepaalde wilde bijensoort en je bent afhankelijk van één soort bloem. En die bloem is weg. Ja, dan kun je het als bij ook wel vergeten. Dan is het klaar. Dan is het einde oefening. En dat is waarschijnlijk veel gebeurd.
0: Hoe zorgelijk is het wat jou betreft?
1: Ja, heel zorgelijk. Want wat je merkt is dat de zomers die we in het verleden hadden, die waren warm. Maar we hadden ook wel regen erbij. En af en toe weer wat koelere perioden. Ja, het weer verandert gewoon heel erg. En het is maar de vraag of de insectenwereld kan anticiperen op de snelheid waarmee het nu verandert. Mm. En dat is zorgelijk. Want we weten het gewoon niet wat er gaat gebeuren. Maar wat we wel weten is dat we als we nog 5, 6 van dit soort zomers achter elkaar krijgen, dan gaat onze insectenwereld gewoon flink veranderen. Dat is één ding wat zeker is.
0: Ja. Nou, daar komen we waarschijnlijk, of uiteraard nog op terug in de komende weken. Voor nu, dank je wel en wens ik jou een hele fijne en mooie zondag. Dank je wel.
1: Dank je wel.
0: Oké.

0: zong het eind jaren 60. Heerlijk hoor. En ik zei het straks nog even in de uitzending. Ja, het zonnetje breekt hier nu weer even door. Verder is het een beetje grijs. Mijn zus is net op vakantie vertrokken. Eerst met de trein en dan fietsen van Innsbruck naar Italië. Kreeg ik een hele leuke reactie van Rini. Die met het Fiatje ook naar Italië. Tenminste, of ze daarmee rijdt of hij, dat weet ik niet. Maar leuke reacties. Ga jij nog op vakantie of heb je het al achter de rug? En denk je, nou, vind het wel lekker die koelte. Laat het me even weten nog via de app of jij nog plannen hebt, want zeker mensen die uit de kinderen zijn of niet in het onderwijs zitten, ja, die kunnen gewoon lekker op vakantie. Laat het even weten via de app RTV Utrecht contact met de studio.
1: Vroeg op zondag met

voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat is hartstikke mooi. Met optredens van onder meer niet de minste Nederlandse artiesten. De drie J's, Danny de Munk, Sineke, Marco de Hollander. En dat is niet vandaag, maar komende woensdag. Dus er is nog even tijd. Komende woensdag 26 augustus van 12 tot 5 uur op het Gilderterrein in Soest. Een speciaal festival, Franklin Festival, voor mensen met een beperking. Met leuke artiesten dus. Dat is een mooie aanrader. Hou je nog meer van klassieke muziek? Ja, dan moet je toch zeker nog naar Zeist. Tot en met 29 augustus, dus tot en met volgende week zaterdag, zijn daar de 37e Zeister Muziekdagen. Internationaal Kamermuziekfestival in de laatste twee weken van augustus. Dus het is al even bezig. Het brengt allerlei nieuwe gezelschappen voort. En het staat aan de wieg van een heleboel verschillende strijkkwartetten. Daar zijn ze ook heel trots op. Nou, en dat gebeuren in Zeist loopt dan weer vooruit op de start van het beroemde Festival Oude Muziek in Utrecht. Dat begint komende vrijdag en duurt tot en met 6 september. Dus van 28 september tot en met 6 september. Het is het grootste in zijn soort ter wereld, 10 dagen lang. Utrechtse binnenstad is dan het centrum van de internationale oude muziek. En ze verwachten daar meer dan 70.000 mensen. Meer dan 250 concerten en evenementen zijn er op dit festival. Dat is er al sinds 1982 met repertoire uit de middeleeuwen, renaissance en barok. En tegenwoordig komen er dus zo ontzettend veel mensen. De internationale wereldtop is daar ook aanwezig. Jong talent naast dus die gebroedelijke grote artiesten. Ja, dat is hartstikke mooi. Als je daarvan houdt, en dat doen heel veel mensen, ja, dan heb je gewoon de week van je leven. Wij draaien een beetje andere muziek. Geen muziek uit de middeleeuwen. Maar dit is begin 80.

Ja, we zitten wel weer in de Amerikaanse muziek, maar leuke muziek. De Dirt Band samen met Linda Ronstadt. Ja, het is eigenlijk een heel bekend hitje wat wij hier toch wel regelmatig draaien. Ja, en dan deze twee heren. Nou, die hoef ik eigenlijk niet te introduceren.

Ik zat zo intensief te lezen over Eros Ramazzotti. In 1984 brak hij door in Italië bij het festival San Remo met Terra Promessa en vele grote hits. Musica e cosa della vita. Maakt ook nog een duet samen met Tina Turner. Ja, we houden ervan. Ook met Cher, Joe Cocker, Andrea Bocelli. Met allerlei groten der aarde. Mooi is dat. Ik kreeg een leuk berichtje van Jaap. Ik moet even naar mijn computertje, want de muis van de computer. Laat het even afweten. Het is 1 seconde. Ja, daar pakken we hem eventjes. Daar zijn we. Juist. Jaap die zegt, morgen Lisbeth, wij behoren ook tot de gelukkigen die niet afhankelijk zijn van de schoolvakanties. En zodoende gaan wij morgen 16 dagen op fietsvakantie in Duitsland en Nederland. Gezellige zondag verder. Nou, Jaap, ontzettend veel plezier en vooral hopen dat het weer een beetje mee zit. Ja, en dat je daarvan kan genieten. Heel veel plezier. Het wordt goed, hè, komende week. Lekker fietsen, Jaap. Succes, man. Mark Anthony and You Sanctum.

to Me, Mark Anthony. En ondertussen is Koopjeur heel technisch bezig. Die heeft een computer weer start klaargemaakt. Die man die staat voor alles en zo dadelijk ook voor M voor elkaar. Veel plezier.

0: jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
12: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
14: Radio M Utrecht. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1 race begint straks om 3:00. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijze omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
15: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
16: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. van Huub Buysen.
8: Leren mediteren? Zend.nl.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
19: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
20: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
21: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: De zomer vuur je bij ons.
23: In summertime, summertime, summertime, summertime.
24: In summertime.
13: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
25: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: Ja, dit zingen we dan altijd even mee, hè? Je de tekst niet te onthouden. En als je dan weet dat het maar een oefeningetje was in de studio... en dat deze grote hit is geworden, dan denk je toch... wauw, George, jongen.
1: Wereldhit.
0: Ja, vind je niet, Liesbeth?
1: Echt een wereldhit. Echt hartstikke leuk nummer.
0: Ja, George Baker Selection op de zondag.
2: En voor elkaar.
0: Een paar zwarte lijnen, Liesbeth. Twee stippen als ogen. En ineens weet iedereen wat je bedoelt.
1: Twee zwarte lijnen.
0: Dick Bruna. Zou vandaag 99 zijn geworden.
1: Ja.
0: En in Utrecht krijgt die verjaardag een feestelijk randje. Ja, lekker hoor. Jij zit er alweer ontspannen bij. Twee uurtjes alweer achter de rug, hè?
1: Ja, nog heel even over Dick Bruna. De dag dat hij overleed had ik mijn laatste dienst als verslaggever.
0: Och.
1: Ik vond het eigenlijk een hele eer... dat ik toen de stad in mocht met een wagen, toen nog met een technicus... om alles, alle mensen die kwamen naar, naar Nijntje, naar het museum... om afscheid te nemen,
0: ja.
1: Om dat nog even te mogen doen. Dat is bijzonder.
0: Dat geloof ik, dat is het ook. En wat herinner je nog verder van die dag?
1: Heel goed, heel veel. Het was 2017. En toevallig ook de sterfdag van mijn moeder. Dus dat staat me ook nog bij, 17 februari. En je zag meteen hoeveel mensen reageerden. Die kwamen naar het museum met bloemetjes en legden dat neer... bij Nijntje. Ja, het was indrukwekkend. De burgemeester, toen nog Van Zanen, kwam er ook bij. Ja, zeker. Het was indrukwekkend. Ah,
0: nou, dat geloof ik graag. En het is inderdaad, het was een bijzonder mens. En zijn tekeningen gaan de wereld over. Ik zag een of andere hele grote evenement in Japan. En wat liep daar weer bij? Ja, zo'n door Dick Bruna ontworpen grote pop.
1: Strakke vormen, dat vind ik heel mooi, hè?
0: Ja. Ja, dat is inderdaad heel mooi. Hoe ziet de rest van jouw dag eruit?
1: Nou, ik ga nu naar huis. Ik ga ook een klein beetje voorbereiden op komende week. Want ik ben hier ook voor aan tafel komende dagen. Eerst nog even een beetje ontspannen. Ik kan nog niet al te ver wandelen vanwege mijn blessure die ik heb.
0: Ja.
1: We gaan het wel zien. Een beetje rommelen.
0: Nou, een beetje rommelen. Rommelen is altijd leuk. Als je aan mensen vraagt, wat doe je vandaag in huis? Dan is rommelen vaak een antwoord. En dan denk ik, oh ja, dat is gewoon lekker in huis. Je trekt even lekker je makkelijke pak aan. En dan ga je. Nou, dank voor de eerste uurtjes.
1: Dankjewel.
0: En ik wens je een hele fijne dag. Ja, buiten. Het begint de dag fris, dat heb ik al gevoeld. Later wordt het rond 19, 20 graden, wisselende bewolking. En de zomervakantie in de regio Midden die duurt nog 1 week. Dus haast is nergens voor nodig. Eerst Elliot Smith met een wals die een beetje scheef loopt... en juist daardoor zo mooi binnenkomt. Luister lekker mee. Goedemorgen, 10 over 10 alweer, ja.

Nederlandse bewerking van een Italiaans origineel met de nieuwe tekst van de zanger zelf. Paul de Leeuw. Het wordt vaak gedraaid bij afscheid, omdat de tekst troost biedt bij het loslaten. Zondagochtend. Je kunt deze ochtend op allerlei manieren laten beginnen. Snuffelen tussen oude spullen bijvoorbeeld. Een andere cultuur induiken. En ja, zo is er veel meer te doen. Even terug misschien naar tekeningen uit je jeugd. Ik heb weer een paar uittips voor je. En heb je zelf iets moois voor een volgende keer? Laat maar weten. M voor elkaar het rtvutrecht.nl. Op de Keizerswei in Doorn staan de kamen al klaar voor wie graag tussen spullen met een vorig leven zoekt. Op de Vlooienmarkt vind je van alles uit zolder- en garageopruimingen. Kleding, boeken, speelgoed, curiosa. En misschien precies dat ene voorwerp waarvan je pas weet dat je het wilde als je het ziet. En je kunt er al terecht hoor, op die Keizerswei aan de Beaufortweg 1 in Doorn. En de markt gaat door tot 4 uur. Van spullen met een vorig leven naar een dag vol Japanse popcultuur. In Expo Houten draait het om modern Japan. Japan Fest Tropical Fusion. Doe maar. Dat brengt verschillende kanten van de Japanse cultuur bij elkaar met onder meer entertainment, spellen en een markt vol Japanse producten. Japan is hartstikke populair, hè? En je loopt dus van de ene wereld zo de andere in en waarschijnlijk ontdek je onderweg iets waarvan je niet wist dat het bestond. Het festival is al begonnen en je moet zijn aan de Meidoornkade 24, Expo Houten. Meer informatie en kaarten vind je op japanfest.nl. Nijntje, ja, ik heb het al even met Lisbeth besproken. Hoeft maar twee ogen en een kruisje als mond te hebben en je weet precies wie ze is. In het Nijntje Museum vieren ze de geboortedag van Dick Bruna, die vandaag 99 jaar zou zijn geworden. Er zijn extra activiteiten, waaronder voorlezen en zelf een feestkroon maken. Aardige reden om zijn wereld nog eens door de ogen van jonge bezoekers te bekijken. Museum opent om 10 uur. Nou, dat is het al geweest hoor, 21 minuten geleden, aan de Agnietenstraat 2 in Utrecht. Je moet even reserveren en dat doe je via nijntjemuseum.nl. Spannende muziek, een beetje uit de tijd, maar nog leuk om naar te luisteren.

0: de minnaar die door de muur luistert terwijl het huwelijk instort dat hij zelf verwoestte. Daar gaat dit nummer over. Robert Cray Band, Right Next Door. Het is ook een verhaal, hè, wat hier op muziek is gezet. Je luistert naar Radio M Utrecht. En wie liever beweegt dan stilstaat, die kan vandaag zelfs een stukje van de provincie per boot aan elkaar knopen. Nou, hoe ga je dat doen? Nou, over de Lek vaart de elektrische liniepont heen en weer tussen de oude verdedigingswerken van de Hollandse waterlinies. Het water staat nog laag. Altijd even checken of het gaat. Maar je kunt te voet mee. Maar ook je fiets gaat aan boord, zodat je aan de overkant gewoon verder rijdt langs forten, dijken en uiterwaarden. De pont verbindt onder meer Fort Everdingen en de werken aan weerszijden van de rivier. En hij vaart vanaf 10 uur, dus hij is al bezig. De laatste afvaarten zijn net aan het einde van de middag. En als je wil kijken op het vaarschema, kijk dan even naar hollandsewaterlinies.nl. Van water en forten naar kleding en platen die al een leven achter zich hebben. In Amersfoort is gisteren de Blokmarkt begonnen en ook vandaag staan de rekken en bakken weer klaar. Je vindt er vintage kleding voor mannen en vrouwen, maar ook platen. Grammofoonplaten dan, sieraden, curiosa. Nou, het is zo'n markt waar je rustig kunt bladeren en misschien thuiskomt met iets wat nergens meer nieuw te koop is. Je bent vanaf 11 uur welkom bij Long John aan de Krankeledenstraat 22. Mooi woord is dat, in Amersfoort. En de markt is gratis toegankelijk, duurt tot 6 uur. En wie daarna de hoogte in wil, kan naar een plek met een opmerkelijk verhaal. Op de Donderberg bij Leersum staat de graftombe van de familie Nellestein. Dat is een opvallend monument dat tegelijk als uitkijktoren dient. Op zondag is er een gids aanwezig die je vertelt over de plek en de geschiedenis erachter. En als het weer meewerkt kun je ook naar boven voor het uitzicht over de omgeving. Leuk hoor. En je bent vanaf 12 uur welkom en bij slecht weer, dan wordt het niet vandaag hoor, dan blijft de tombe gesloten. Dus kijk voor vertrek altijd even op deheuvelrug.nl. Dan gaan we even naar gisteren. Gisteren in M voor elkaar waren we op zoek naar getuigen van een diefstal in een winkelcentrum. Een foto van een overgrootvader. Naar vrijwilligers die getraind willen worden. En naar een kinderboek met verhalen over dieren. Misschien hoorde je het onderweg en schiet je nu ineens iemand te binnen die precies dat antwoord heeft. Of misschien ben je het zelf wel. Milia Akkerman uit Boskoop die zoekt het boek Bibi's Doodgewone Dierenboek uit 2013. Geschreven door Bibi Dumont-Tak.
1: We hebben het te leen van een buurvrouw. En ik kende het helemaal niet. Het heet Bibi's Doodgewone Dierenboek. Het is ontzettend leuk geïllustreerd door Fleur van der Wiel. Bijzonder leuk. Ik had het zelf niet, dus ik zou het zelf ook heel graag willen ontvangen. Maar het gaat er mij meer om, ik wilde het geven aan een buurvrouwtje. Die was zwanger, maar het kindje is veel te vroeg geboren. Maar in die tijd dat de vliezen waren gebroken, maar het kindje nog pas 23 weken was, moest ze erg veel liggen en heel rustig in huis zitten. Ik dacht, dit boekje is voor haar. Het zijn kleine stukjes. Ze heeft twee kindertjes die het allemaal kunnen begrijpen. Ze kan het voorlezen. Er zitten illustraties in die zo leuk zijn. Maar elk verhaaltje is één bladzijde. En ja, het is met humor geschreven. Ik zou het ontzettend graag aan haar cadeau willen doen.
0: Nou, wie heeft het? Ze zoekt eigenlijk meerdere exemplaren. Maar laten we eens beginnen bij één. Wie kan ons helpen? Bibi's Doodgewone Dierenboek. Ook de gast in M voor elkaar was Judith Bos. Zij is coördinator vrijwilligersacademie van Hart voor Woerden.
2: Ja, Hart voor Woerden is eigenlijk een vrijwilligerscentrale in de gemeente Woerden. Dus alles rondom vrijwilligerswerk, daarvoor kun je bij ons terecht.
0: Nou, soms wil je best iets voor een ander betekenen, maar denk je ondertussen ook, kan ik dat eigenlijk wel? Want ja, wat zeg je tegen iemand die eenzaam is? Hoe geef je op een goede manier je grenzen aan? En wat doe je als er ineens iemand voor je neus in elkaar zakt? Nou, vrijwilligers hoeven dat gelukkig niet allemaal zelf uit te vogelen. Bij Hart voor Woerden zijn ze niet alleen voortdurend op zoek naar mensen die iets voor een ander willen betekenen. Via de Vrijwilligersacademie kun je ook allerlei dingen leren die daarbij van pas komen.
2: Je kan er allemaal trainingen volgen en sommige trainingen zijn op locatie. Dus dat is ergens in de gemeente gemeente Woerden. Of soms ook wel in de regio. Dus in Utrecht zijn ook wel eens trainingen. En soms is dat online. Je kan ook e-learnings volgen. Die kun je gewoon thuis achter je computer doen. Of meedoen aan een webinar. Dat is ook gewoon live op je computer. En er zijn ongeveer nu in de Vrijwilligersacademie bij Hart voor Woerden 60 trainingen. En daar kun je dus gratis gebruik van maken.
0: Nou, kijk maar op www.hartvoorwoerden.nl. Misschien zit er iets voor jou bij. Ron van der Meij uit Gouda is een collega, want die heeft zelf ook radioervaring bij de ziekenomroep. Hij zoekt een foto van zijn overgrootvader Thijs van der Meij.
3: Ik was wat familiedingen aan het uitzoeken en kwam daar een foto tegen van mijn grootvader die een lintje kreeg. Die was 40 jaar in dienst en heeft een lintje gekregen. En toen dacht ik, goh, wanneer was dat eigenlijk? Want daar moet toch een datum van te achterhalen zijn? Nou, dan ga je eens zoeken en je gaat eens spitten. En toen dacht ik, ja, maar die man die had ook 5 broers. Hoe is het daar dan eigenlijk mee? En nou, hij was gebroeierd met zijn broers, zoals dat heet. Dus uit overlevering weet ik er eigenlijk helemaal niets van. En ja, nou ja, dan gaat het balletje rollen. Dan ga je zoeken, dan kom je in archieven terecht. En toen kom ik dus bij zijn vader terecht. Dat is Thijs van der Meij. Dat is dus mijn overgrootvader. Nou, en daar ben ik eens omheen gaan zoeken van waar zijn al die mensen? Wie zijn dat allemaal? Waar zijn ze gebleven? En nou ja, dan kom je dus eigenlijk in een soort stamboomonderzoek terecht. En toen dacht ik ook, ja, die Thijs van der Meij, wat was dat dan voor man? En toen dacht ik, goh, ik zou er wel eens een foto van willen zien. Lijken we daarop? Is het inderdaad een... kun je dat zien, dat we familie van elkaar zijn?
0: Ja, op zoek naar zijn overgrootvader, naar de familie Thijs van der Meij. Dus de familie van der Meij. En Thijs werd geboren in 1872. En hij zou ook graag iets meer weten over zijn vrouw Maria Wittebrood. Dus de families van der Meij en Wittebrood, laat ze even wat weten. Ook wil hij informatie over zijn kinderen. Ja, en de familie die komt eigenlijk uit IJmuiden, maar er is waarschijnlijk ook een link met Utrecht. Nico Lammers uit Woerden die zoekt getuigen van een diefstal.
4: De batterij van de fiets van mijn vrouw is gestolen bij het Snel en Palane, het winkelcentrum. En ja, dat is gewoon met een sleuteltje gedaan volgens mij. Want aan de slot was niks te zien. Ja, misschien een of andere kopie gemaakt of een soort, weet dat, een loper gemaakt of zo. Dat ding eraf kan halen. We hadden daar verstand om boodschappen te doen. En zodoende

0: Je heeft iets gezien? Laat maar weten hoor, via mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of via onze gratis app. Ja, gisteren produceerde Gerard de uitzending en hij had het slotwoord van de zoektochten.
1: Nico Lammers uit Woerden zoekt getuigen van het diefstal van een bosbatterij van de elektrische fiets van zijn vrouw. De diefstal heeft plaatsgevonden woensdag 12 augustus, jongstleden tussen 3:30 en 4:00... bij winkelcentrum Snel en Polanen in Woerden. Ja, wie kan helpen, hè, daarbij naar die zoektocht? En als de dief toevallig ook luistert, breng hem even terug en blijf met je tengels van een andermans spul af. Dat is eigenlijk de boodschap van die oproep. Ron van der Meij uit Gouden hadden we in de uitzending. Zoekt foto van zijn overgrootvader Thijs van der Meij. Geboren 1872, overleden 1933. Liefst met zijn vrouw Maria Wittebrood. Die namen alleen al koop. Er moet toch nu een belletje gaan rinkelen ergens. Ook wil hij meer informatie over zijn kinderen. Familie komt uit IJmuiden, maar er is wellicht ook een link met Utrecht. En de allereerste oproep, ja, is van Milia Akkerman uit Boskoop. Ze zoekt het boekje Bibi's Doodgewone Dierenboek, geschreven door Bibi Dumontac. Dus Bibi's Doodgewone Dierenboek. Ik krijg ook weer allerlei berichtjes hier binnen. Mensen willen zich aanmelden bij die vrijwilligersacademie. Hoe kan dat nou gewoon? Kijk even op hartvoorwoerden.nl. Dus wil je aanmelden voor de vrijwilligersacademie? Hartvoorwoerden.nl. En ook als je vrijwilliger wilt worden natuurlijk ook, kan dat natuurlijk ook daar. Maar ze doen ook een beetje, ja, hoe zeg ik het, voorzorgen. Je kan cursussen volgen, reanimatiecursussen bijvoorbeeld, of omgaan met lastige situaties. Kijk even op hartvoorwoerden.nl. En geef je meteen ook op als vrijwilliger, zou ik zeggen.
0: Ja, dat is een mooie. Kun je helpen? Je kunt tijdens de uitzending appen met de RTV Utrecht.

All in your love. Oh, hij verscheen nog onder haar bandnaam, hè? Gloria Estefan. Sommige middagen vragen niet om een groot plan, een park, een oud erf of een paar goede foto's. Dat kan al genoeg zijn. Ik heb nog 3 ideeën voor je. Intussen kreeg ik een heel leuk appje van Elise Cornaat. Die luisterde even naar het verhaal over dat dierenboek. Bibi's doodgewone dierenboek. En ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk dat je dat doet. En waarom deed je dat? Omdat Milia Akkerman uit Boskoop dat boek zoekt. Nou, als je het niet hebt voor haar, is dit ook een hele goede tip. Je kunt het boek blijkbaar bestellen bij Maak Tweedehands Je Eerste Keus. En ik zie een plaatje voor me, Bibi's doodgewone dierenboek. Bibi de Montak en Fleur van de Weel, die de tekeningen gemaakt heeft. Wij gaan dit doorgeven aan Milia en Elise. Hartstikke fijn en bedankt dat je eventjes bij ons was. In Park Lepelenburg krijgt de middag een soundtrack tijdens A Lazy Sunday Afternoon. 5 verschillende acts spelen verspreid over de middag. En er is ook ruimte voor poëzie en andere activiteiten. Je hoeft geen kaartje te kopen. Je wandelt het park in, zoekt een plek en bepaalt zelf hoe lang je blijft luisteren. Het programma begint om 1 uur, Park Lepelenburg dus in Utrecht. En duurt tot 1:05. En meer vind je op zimich.nl. Z-I-M-I-H-C. Ingewikkeld, hè? Van muziek in het park naar een boerderij waar de klok een heel eind wordt teruggedraaid. Op landgoed Schothorst namelijk, in Amersfoort, stap je in het middeleeuws erf. De Bergkamp heet het op. De boerderij is een reconstructie van een erf uit de vroege middeleeuwen. Dat is lang geleden, met oude gewassen en huisdierrassen. En op zondag loopt er een gastvrouw in middeleeuwse kleding rond die er vertelt hoe mensen hier rond het jaar 800 geleefd zouden kunnen hebben. Het erf is gratis te bezoeken vanaf 1 uur aan de Schothorstelaan 21 in Amersfoort. En je vindt er meer over op hetgroeneamersfoort.nl. En een paar stappen verder kun je de seizoenen juist door de lens van een camera bekijken. In het Groene Huis namelijk is de natuurfoto tentoonstelling seizoen te zien. 15 fotografen laten in 60 foto's zien wat er gedurende het jaar buiten verandert. Van kleine details dichtbij tot landschappen waarin het licht de hoofdrol speelt. Je kunt er vandaag gratis binnenlopen vanaf 1 uur. En het Groene Huis staat aan de Schothorstelaan 21 in Amersfoort. Tentoonstelling is nog tot het einde van de maand te zien. Meer informatie vind je op ivn.nl. En dan gaan we naar de Moody Blues met een boulevard waar herinnering en verlangen elkaar even tegenkomen.

0: aan met een mooi liedje. Lang niet gehoord, Moody Blues. Boulevard de Madeleine. Floris Lafeber, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Koop.
0: Nou, het is een ander dagje weer dan gisteren. En het lijkt er ook wel weer een beetje op. Ja, wat zeg ik nou eigenlijk? Gisteren was het een beetje zonnig, afwisselend met een beetje grauw. Hier zit de lucht een beetje dicht. Help ons eens even op weg.
1: Ja, als ik momenteel naar de satellietplaat van Utrecht kijk, dan zie ik ook veel wolkenvelden terug in het weerbeeld. Af en toe is de bewolking wat dunner en kan de zon er doorheen prikken. Maar dat is een beetje het weerbeeld voor de rest van de dag ook. Een mix van stapelwolken, zonnige perioden tussendoor en op een enkel lichtbuitje na blijft het droog. De temperatuur is wat dat betreft wel aangenaam. Momenteel zo'n 17 à 18 graden in grote delen van Utrecht. En bij een meest matige wind uit het noorden warmt het verderop naar zo'n 20 à 21 graden.
0: Ja, wel heerlijk voor een lekkere wandeling. En je kunt dus wel lekker naar buiten blijven. Dus wel een beetje droog, begrijp ik?
1: Ja, het blijft overwegend droog. En later in de middag en avond krijgt de zon ook veel meer ruimte om te schijnen. Er volgt ook een frisse nachtkoop met temperaturen ruim onder de 10 graden. Mm. En lokaal kan dan ook weer wat nevel of mist ontstaan. Morgen volgt daarentegen weer een prachtige dag met heel veel ruimte voor de zon. Enkele dunne stapelwolken die ontstaan. En onder invloed van een meest matige wind uit het oosten warmt het lekker op naar 22 of 23 graden. En de dagen daarna wordt het zelfs nog wat warmer.
0: Oeh, dat is spannend. Zullen we dat over een uurtje doen?
1: Gaan we doen.
0: Nou, hartstikke fijn. Dank dat je erbij was. En tot over een uurtje dan.
1: Tot zo, hè.

0: of iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio M Utrecht.
2: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
3: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Radio M Utrecht. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, Jan. Verkeersinformatie, ja, is er weer. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. Daar is het stroperig. Met een vertraging van zo'n 10 minuten, hou er rekening mee.
14: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
15: Hij is onderweg.
14: Wie?
15: Mijn nieuwe betaalpas.
4: na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
14: Top. Koffietje, ik trakteer.
15: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
17: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
20: Hey!
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
19: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
20: Hey, Remol!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
21: De zomer vuur je bij ons.
22: In summertime, summertime, summertime, summertime.
23: In summertime.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: Just Another Day. Het bestaat ook in een bijzondere live versie. Dat is opgenomen 35 jaar geleden tijdens een concert in Rotterdam op 10 mei 1991. En John Sedaka die bracht het nummer daar met volle overgave.
1: En voor elkaar.
0: Een bos klinkt vanmiddag in Lage Vuursche niet alleen naar vogels en wind, maar ook naar zagen, bijlen en bezoekers die willen weten wat er met een boom gebeurt nadat hij omgaat. Buiten blijft het fris genoeg voor een extra laagje met later ongeveer 20 graden wisselende bewolking. Een beetje zon komt erbij. Lekker buiten dus. Ja, bij M voor elkaar zijn zoektochten voorbeelden van wat er kan spelen. Misschien zoekt iemand een maatje voor een marktbezoek. Zoekt de dierenambulance weekendchauffeurs of zoekt iemand een oud handboordje uit vaders gereedschapskist? Laat maar weten, dan nemen we dat even mee. En anders gaat het naar de zaterdag. App via de RTV Utrecht app of mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En dan nu het liedje van M, zoals iedere week op deze plek. Soms wordt een lied beroemder dan een film waarvoor het bedoeld was. Burt Bacharach en held David schreven het naar aanleiding van de gelijknamige western. Het lied vertelt zijn eigen compacte western verhaal over een gewelddadige revolverheld en de man die uiteindelijk tegenover hem komt te staan. De filmmakers gebruikten het nummer uiteindelijk niet in de film, maar Gene Pitney nam het wel op. Een heel filmverhaal in een paar minuten. The Man Who Shot Liberty Valance. Dat liedje van hem is voor jou.
2: When Liberty Valance rode to town, the women folk would hide. They'd hide.

De drummer was Jeff Porcaro. Hij schreef het nummer samen met toetsenist David Page. En Porcaro is een fantastische drummer, zelfs op dit nummer, wat zo eenvoudig lijkt, maar het echt niet is. En Africa stond bijna niet op Toto 4 uit 1982. De band twijfelde aan het nummer, tot een platenbaas aandrong het er toch maar bij te houden. En zo werd het afgeserveerde sluitnummer hun bekendste grote hit, Toto Africa. Ja, je had het nooit vergeten, hè? Ik kreeg even een appje van Marja, en die zegt, ja, je zei John Sedaka, het is John Cicada. Jongen, je hebt er hartstikke gelijk in. En dat is echt Koop, die leest iets en die kan zomaar woorden omdraaien, letters omdraaien. Is het een afwijking? Ja, misschien, maar ik moet het wel goed zeggen natuurlijk, hè. Dankjewel, ik ben weer bij. De middag kan luid beginnen, heel aandachtig worden, en daarna eindigen tussen speelgoed op de vloer. Drie totaal verschillende mogelijkheden. Op Gelderterrein De Blaak in Soest begint om 1 uur het Blaakfestival. Er staat live muziek op het programma. Later op de middag zijn er ook activiteiten voor jonge bezoekers. Een festival waar je gewoon kunt binnenlopen en zelf bepaalt of je voor 1 optreden komt of langer blijft. Toegang is gratis. Je vindt het Gelderterrein aan de Ferdinand Huyklaan 5A in Soest. En het programma staat op gildefeesten.nl. Altijd gezellig, hè? En van een festivalterrein naar een gesprek waarin je juist wat langer naar 1 kunstwerk kunt kijken. In Landhuis Oud-Amelisweert gaat kunstenaar Sarah Sein-Chang in gesprek met curator Laurie Kluitmans over de tentoonstelling Transmutation. Een artiest talk, zoals dat heet, hè? Dus artiesten met elkaar op de zolder van het landhuis, waarin het werk en de ideeën erachter centraal staan. Begint om 2 uur vanmiddag, gratis, maar aanmelden moet je wel even doen. Landhuis Oud-Amelisweert staat aan de Koningslaan 9 in Bunnik. En aanmelden kun je doen via landhuisoudamelisweert.nl. En wie jonge bezoekers meekrijgt, gaat de middag op een andere manier doorbrengen. In de centrale hal van de cultuurfabriek in Veenendaal verrijst een mega grote speelgoedstad. Geweldig. Samen met Spelotheek Veenendaal worden speel- en poppenhuizen, voertuigjes, banen en wegen neergezet, zodat de jonge bezoekers vanaf 4 jaar zelf een hele stad kunnen bouwen en bevolken. Meedoen is gratis en de speelgoedstad is er van 2 tot 4 uur in de cultuurfabriek aan het Kees Stipplein 74 in Veenendaal.

God Only Knows dankt zijn titel aan het woord God. Iets waar platenmaatschappijen destijds huiverig voor waren. En radiostations zouden het kunnen weigeren. Dus verscheen het nummer eerst voorzichtig als B-kantje. The Beach Boys. En wat een nummer is het, hè? Ik geloof dat Paul McCartney ooit verteld heeft dat het zijn favoriete nummer aller tijden is. Nou, je kunt vanmiddag ook iets maken, samen muziek beleven of juist een jazzpodium opzoeken. Ik heb nog even een paar tips voor je. Aan de grote handwerktafel van Bibliotheek Neude komen de doorbloeiers bij elkaar. Je neemt je eigen breiwerk, borduurwerk, haakwerk of herstelklus mee en je schuift het gewoon aan. Je kunt in stilte werken, een praatje maken of ideeën uitwisselen met iemand naast je. Het is een vrije inloop, kost niks, gewoon gezellig. Doorbloeiers is van 2 tot 4:30 op de tweede etage van Bibliotheek Neude. Neude 11 in Utrecht, wie kent het niet? Meer informatie op bibliotheekutrecht.nl. En van draad en naald naar een veld vol muziek in Woerden. Op het exercitieveld is de Woerdense vakantieweek in volle gang. En vanmiddag staat W Celebrate of We Celebrate, wat je maar wil, op het programma. De band Trinity begint om 2:30, speelt tot 4:00, waarna het programma verder gaat. Toegang is gratis. Je vindt het allemaal op het exercitieveld in Woerden. En het volledige programma staat op vakantieweek.nl. En wie de zondagmiddag met jazz wil vullen, kan naar een binnenplaats in Amersfoort. Saxofonist Alexander Bates staat vanmiddag bij Observant met New York Round Midnight. En samen met zijn muzikanten zoekt hij de ruimte tussen jazz, blues, funk en soul op. Muziek waarbij improvisatie altijd dichtbij is. Het binnenplaatsconcert begint om 3:00 bij Observant aan het Stadhuisplein 7 in Amersfoort. Kaarten en meer informatie vind je op observant.nl. En van een saxofoon op een binnenplaats naar het geluid van zagen tussen de bomen. Je loopt door het bos en ziet een boom die is omgezaagd. En misschien is die eerste gedachte wel, ach wat zonde. Maar achter zo'n boom kan een heel verhaal zitten. Over veiligheid, ruimte voor andere bomen, hout als grondstof en keuzes die nodig zijn om een bos gezond te houden. Dit weekend wordt dat verhaal in Lagevuurse letterlijk zichtbaar tijdens het Houthakkersfeest. Je ziet er houthakkers aan het werk, kinderen kunnen zelf ontdekken en via het nieuwe beleefpad van boom naar plank volg je hout van bos tot eindproduct. En het houthakkersfeest is vandaag gratis te bezoeken in recreatiekuil Drakenstein in Lagevuurse. En meer vind je op houthakkersfeest.nl. En misschien kijk je onderweg naar huis toch net even anders naar die stapel stammen langs een bospad. Oeh, die muziek die kwam er zo hard in, ik schrok ervan. Altijd mooi om in de natuur te zijn, een hoop lawaai. Dus als jij oordopjes bij je hebt, neem ze mee. En het is spectaculair om te zien. Dat allemaal in Lagevuurse recreatiekuil Drakenstein.

Het is niet niks, hè. Als het eerste succes van een samenwerking met zijn tekstschrijver Etienne Rodagildi. Die nog vele jaren zou standhouden. En hun latere liedjes groeiden uit tot klassiekers van het Franse chanson, Julien Clerc. Rodagile. En als jij van het Franse taal bent, laat mij maar weten. Hè? G-I-L, is dat Gilles of Gil? Ik hoor het graag. Zometeen gaan we de zon opzoeken in de muziek. Maar er is nog genoeg middag over voor een reis door oude televisie. Een marimba in een eeuwenoude kerk of een boekgesprek waar iedereen zichzelf mag zijn. Heb jij een tip? Moet ik die nog even meenemen? Dat kan. Of voor een volgende uitzending. En voor elkaar het rtvutrecht.nl is geduldig. In Huis van Eemnes haalt Lex Sternveld vanmiddag bekende momenten uit de Nederlandse televisie terug. Onder de titel Epische TV-fragmenten neemt hij je mee langs idolen en beelden van vroeger, met verhalen uit de televisiewereld erbij. Ze zijn ook makkelijk te downloaden op het ogenblik en te bekijken. Hè? In de schatkamer van beeld en geluid kun je online allemaal zoeken. En zoek je bijvoorbeeld op Zwiebertje en dan kom je allemaal afleveringen tegen. Leuk! Het is zo'n middag waarop één fragment genoeg kan zijn om ineens weer precies te weten waar je vroeger zat toen het voor het eerst op de televisie was. Het programma begint om 3:00 in Huis van Eemnes aan de Noordersingel 4. Kaarten vind je via huisvaneemnes.nl. En dan van oude televisiebeelden naar een instrument dat je niet iedere zondag solo hoort. In de Maartenskerk in Doorn staat de jonge Hongaarse marimba-speler Nora Takacs centraal. Ze speelt in de zomerreeks Young Talent, Our Future, waarin jong muzikaal talent de historische kerk als podium krijgt. Reserveren hoeft niet, hoor, het is groot genoeg. Entree is vrij. Donatie wordt natuurlijk altijd gewaardeerd. Het concert begint om 4:00 in de Maartenskerk aan het Kerkplein 1 in Doorn. En meer informatie vind je op vriendenvandemaartenskerk.nl. En aan het begin van de avond is er in Utrecht ruimte voor ontmoeting en boeken. Bij boekhandel Savannah Bay is het Lazy Queer Sunday, een terugkerende ontmoetingsplek voor de regenboogcommunity. Iedere vierde zondag draait het daar om een boekpresentatie of gesprek over een actueel queer thema in een omgeving waar ontmoeting voorop staat. Bijeenkomst begint om 5:00, is gratis, dat valt weer mee. En je vindt Savannah Bay aan de Telingstraat 13 in Utrecht. Meer informatie, de uitagenda van Utrecht even zoeken en dan kom je er vanzelf. Nu gaan we naar Griekenland met de stem van George Dillaras, met een lied dat ruimte laat voor alles wat je er zelf in hoort.

0: Creedence. Ja, dat gaat over dat verzonnen straatbeentje. Je kent het verhaal waarschijnlijk wel. En misschien ken je het album ook wel, of heb je het album. Voor de album Hoes poseerde de band bij een buurtwinkel die toevallig vlak bij de opnamestudio lag, zonder verdere betekenis. Ja, leuk hè? Creedence Clearwater Revival, CCR ook wel genoemd. Ja, zometeen na 12 uur...
1: Goedemorgen, Paul.
0: Oh, ha, daar komt hij al binnen. Joost, bedankt dat je even door me heen praat. Na 12 uur neemt hij het weer over met muziekplezier. Hij viert het weekend, zoals het hoort, hè, met muziek die je raakt. En verzoekjes, die kun je allemaal bij hem kwijt. Molenbouwer Groen zette gisteren een flinke stap in zijn zelfgebouwde windmolenproject. De omloop, het balkon rond de molen, moest op de centimeter nauwkeurig passen. En er was nog wat bijschaven nodig en er moest hout en ijzer af, maar uiteindelijk lukte het. Een half uur lang hing de zware constructie op 20 centimeter hoogte om te testen of alles goed ging. En vanaf zijn nieuwe uitkijkpunt genoot Groen meteen van het resultaat. Ik kan hier de hele skyline van Utrecht zien, zegt hij. De molen zelf bestaat uit onderdelen van oude molens uit binnen- en buitenland, waardoor die aan alle kanten krom is. Toch is Groen dolblij met de voortgang. Het bouwwerk is nu ongeveer voor een derde af en er volgen nog stukken.

producten, bekleding, een vloer, een kap en wieken. Wat een leuk verhaal dit. Waar heb ik dat vandaan? Nou, rtwutrecht.nl. Dus je kunt even daar kijken als je het hele verhaal wil horen. En daar staat nog veel en veel meer. We gaan zo meteen even schakelen met Weerplaza in Houten. En dan horen we vanzelf of het vandaag nog heel erg mooi weer wordt. En dat is het volgens mij al een beetje. Ja hoor.

0: Stephanie Mills was dat met zijn Never Knew Love Like This Before. Floris Lafeber, goedemorgen opnieuw.
1: Goedemorgen, Koop.
0: Een stralend zonnetje, dat is een verrassing.
1: Ja, bij jou misschien inderdaad wat zonneschijn. Maar elders in de provincie trekken ook wat wolkenvelden voorbij. En valt er her en der zelfs een licht buitje uit. Op de meeste plaatsen is het wel gewoon droog. En de temperatuur die stijgt onder invloed van de meest matige noordwestelijke stroming. Naar zo'n 20 à 21 graden.
0: Ah.
1: En in de loop van de middag krijgt de zon ook veel meer ruimte om te schijnen. Dus het vooruitzicht is goed.
0: Ja, dat is in ieder geval goed. Hoe gaat dat dan verder?
1: Ja, vanavond is het droog en klaart het ook verder op. En dan volgt ook een hele frisse nacht met temperaturen ruim onder de 10 graden. En er kan ook een lokale nevel- of mistbank ontstaan. Morgen volgt er dan weer een prachtige zomerdag in heel Utrecht met heel veel ruimte voor de zon. Een enkele stapelwolk die morgenmiddag ontstaat. Maar voor de rest is het gewoon zon overgoten en aangenaam warm met 22 of 23 graden.
0: Oh, dat klinkt wel heerlijk, hè?
1: Ja, dat is heerlijk hoor. En dat zonnetje maakt veel goed. De zon schijnt ook de dagen daarna geregeld koop. Met op dinsdag en woensdag zelfs ook wat hogere temperaturen. Dan wordt het 24 of 25 graden. Het wordt wel wat vochtiger in de atmosfeer. En dat betekent dat het wat broeierig kan aanvoelen. En in die hele warme en broeierige lucht kunnen dan op woensdag en vooral ook op donderdagavond hele stevige buien tot ontwikkeling komen.
0: Oh, echt?
1: Ja, dat zijn echt pittige buien die mogelijk ook wat randverschijnselen met zich meebrengen. Vooral woensdag en donderdagavond worden echt twee periodes om de regenradar heel goed in de gaten te houden. Want dan kan het lokaal zelfs noodweer worden.
0: Oh jeetje, dus we moeten wel voorbereid zijn op iets.
1: Ja, we moeten zeker op voorbereid zijn. Er zijn al randverschijnselen mogelijk met misschien wel heel veel regenwater in korte tijd. Hagel en onweer. Maar de koers van dit buien is momenteel nog een beetje onzeker. Maar de potentie op zwaar onweer is in ieder geval wel weggelegd voor Utrecht.
0: Nou, kijk eens aan zeg. En daarna dan?
1: Ja, daarna blijven we te maken houden met een wisselvallig weertype. De temperatuur die gaat wel iets omlaag van de vrijdag naar zo'n 20 à 21 graden overdag. Dat is eigenlijk nog steeds een hele gebruikelijke temperatuur voor de tijd van het jaar. Maar ook dan moeten we rekening houden met een aantal forse buien.
0: Nou, dat moeten we dan maar doen, hè. Je hebt ons gewaarschuwd, kun je altijd achteraf zeggen, hè?
1: Ja, zeker, Koop.
0: Dankjewel, Floris.
1: Tot ziens, hè.
0: En ik wens jou een mooie zondag toe. En tot
1: voor
0: de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Doei, dag. Neil Diamond is dit.

0: OM Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.
2: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Hey Raymond!
9: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Hey!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
11: Woehoe!
10: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
13: Radio M Utrecht.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Verkeersverwachtingen.nl.
8: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
11: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
15: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
16: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Als je geen fluitende vogels in je tuin hebt op deze Lazy Sunday, dan heb je ze nu voorgeschoteld door de Small Faces. Een nieuwe muziekplezier elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2 op Radio M Utrecht. Vol verrassingen en je weet het, aan het begin van elke uitzending eventjes een verzoek van mijzelf. En daarna mag jij los. Nou, dit kwam ik tegen in het nieuws. Er is een doorbraak in de behandeling van narcolepsie. Dat is een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Zo'n 9000 mensen die hebben die aandoening in land. En nu is er een nieuw medicijn, dus waardoor patiënten overdag beter wakker blijven. Leontine die deed mee aan de proef en merkt dus een flinke verbetering nu.
1: Het is ongelooflijk, omdat het je ook weer in staat stelt om bepaalde dingen te doen. Dus ik ben bijvoorbeeld weer gestart met yoga, omdat ik nu gewoon een yogales kan volgen, in plaats van dat ik na 20 minuten op een matje in slaap val. En ik kan naar de film en naar theater.
0: Ja, dat is mooi nieuws zeg. Het komt in 2028 op de markt in Europa. En eigenlijk hadden we het bijbehorende plaatje al gedraaid, hè? De Small Faces, Lazy Sunday. Ah ja, deze kan ook. Live.

En zo rolt muziekplezier in jouw leven. Dat is geen straf. Straks nog Arthur Candy en Ilse de Lange, Something Good. En Mr. O'Sullivan ook voor je. Sterker nog, ga ik nu al instarten. Terwijl jij het verzoekformulier invult, hè, via radio.mutrecht.nl. Laat maar weten waar je zin in hebt vandaag. Ik hoor het graag.

0: Een show vol verrassingen en muziekplezier. Met wie heb ik het genoegen?
1: Met Henny.
0: Henny, met Joost Brouwer, Radio M Utrecht.
1: Dag Joost.
0: Hey Henny, Wiltura.
1: Ja.
0: Daar heb je om gevraagd, toch?
1: Ja, dat is goed. Ik vind hem een sympathieke man eigenlijk.
0: Wiltura?
1: Ja, ik heb een keer een documentaire over gezien op de Belgische TV. Hij was zo'n aardige man. Hij kwam zo sympathiek over en hij heeft leuke liedjes natuurlijk.
0: Hij is daar natuurlijk een grootheid, hè?
1: Ja, daar is een grootheid, dat klopt, ja. Maar hij zit nu in de verzorgingshuis, hij is een beetje dement, hè?
0: Oh jee, ja.
1: Zijn dochter had het een keer geschreven op Facebook.
0: Ja.
1: Dat toen hij jarig was.
0: Nou, hij is deze maand is hij 86 geworden, hè? Begin augustus.
1: Voor mij 1 augustus, dacht ik.
0: Ja.
1: Ja, nou, vind ik hartstikke leuk.
0: Nou, mooi. En heb je ook een idee welk nummer het kan zijn dan, Henny?
1: Hopeloos. Van Kaap een leuk nummer.
0: Oké. Oh, dat klinkt niet zo vrolijk, maar...
1: Nee, maar goed. Soms gebeurt dat in het leven, hè?
0: Dat is ook weer zo. Ja. Heb jij je wel eens hopeloos gevoeld, Henny?
1: Nee, hoor. Als ik me hopeloos voel, ga ik altijd sporten. Ga ik hardlopen of ga ik iets doen.
0: Ah, oh, lekker. Ja, dan wordt er endorfine aangemaakt, hè?
1: Van die geluk. Ik kom net terug van de sportschool. Gaan we altijd met een groepje trainen altijd. Senior fitness is dat altijd.
0: Geweldig, Henny. Ja.
1: Dat doe ik 4 keer in de week. En dat doe ik 3 keer in de week hardlopen.
0: Nou, genieten. Met Wiltura nu op de oren. Fijne dag, hè?
1: Ja, dankjewel voor het belletje.
0: Hoi.

En wil jij nou ook net als Henny Wiltura horen? Of een andere plaat? Wiltura hebben we natuurlijk net gedraaid. Dus dat wordt een beetje te gek om die nog een keer te draaien, Muziekplezier. Pak de app erbij, de RTW Utrecht app. Kun je ook al het nieuws uit de provincie volgen. Of radio.mutrecht.nl en dien je verzoek in.

0: mooie samenzang van Bee Gees, Too Much Heaven. En Monique komt ook met een hele mooie suggestie, waarbij samenzang een rol speelt. Zij laat ons kennis maken over een minuut of 10 ongeveer, na Middle of the Road onder meer en Jeroen van der Boom, met Forestella. En dat is een K-pop groep. Een K-pop groep. Blijf er dus bij.
1: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: er als een rode draad een beetje doorheen, hè, vandaag. Die muziekplezier, de samenzang Middle of the Road. En dat is ook wat Monique graag wil horen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Joost.
0: Welkom bij Muziekplezier. En iets bijzonders gaan we nu draaien. We hebben het nog niet eerder gedraaid in Muziekplezier. En dat is altijd mooi, want ik word zelfs verrast. Want ik kende Forestella eigenlijk helemaal niet. Spreek je het zo goed uit eigenlijk, Monique? Of,
1: Ja, helemaal goed. Forestella, dat klopt.
0: Ja, en vertel, wat is het voor groep?
1: Ik kende Forestella tot voor een jaar geleden ook niet. Ik ben er bij toeval achter gekomen omdat ik sinds vorig jaar Koreaanse les volg, omdat ik de taal graag wil leren.
0: Och.
1: En het advies was om ook eens naar muziek te gaan luisteren. Nou ja, welke muziek? Ik ben niet van de K-pop, dus van de BTS en zo. Daar hou ik niet zo van. Dus dan ga je een beetje googelen. En toen kwam ik op Forestella op YouTube. En het allereerste nummer wat ik hoorde was Angel. En toen dacht ik, wat is dit? Wat een geweldig nummer. Wie zijn deze jongens? Wie zijn ze? Wat doen ze? Sindsdien volg ik de groep helemaal. En het is gewoon fantastisch.
0: Ja,
1: het
0: en is ze, een doen, cross. Ja, ze doen veel covers ook, hè, bijvoorbeeld. Hè? Nee.
1: Onder andere, daar zijn ze eigenlijk mee begonnen. Maar inmiddels maken ze ook al zelf nummers. En ja, het is gewoon echt fantastisch. Ze zingen Engels, Frans, Italiaans en Koreaans uiteraard. Maar ze doen ontzettend veel covers hebben ze gedaan. En het is gewoon een plezier om naar te luisteren. Echt fantastisch.
0: Oké, ja, dat Koreaans lijkt me sowieso voor jou dan interessant, hè?
1: Zeker, maar het is een hele moeilijke taal. Dus ik haal er wel wat woordjes uit, maar het is echt heel erg moeilijk. Maar dat geeft niet, dat mag de pret niet drukken. Aanstaande eind van september dan gaan we voor 5 weken naar Zuid-Korea.
0: Zo.
1: Dus dan kan ik misschien de taal ook nog wel een beetje oefenen.
0: Oké, ga je ze dan ook live zien daar, Forestella?
1: Als het goed is, ze treden op het Vredesfestival op 18 oktober. En daar gaan we naartoe.
0: Wat geweldig, ja. Zeg, dat dit zo bij elkaar komt, hè? Dat je iets
1: Zeker.
0: Opzoekt en dat je die lessen gaat volgen en dat je ze dan ook live ziet. Geweldig, zeg.
1: Ja, absoluut. Nou, dat was nog even spannend of dat ging lukken. Want ze hebben eigenlijk net afgelopen maand hun concerten afgerond. En nu hebben ze eigenlijk een beetje vrij en ook dingen om gewoon individueel te doen. Want dat doen ze ook nog. En dus het was even spannend of ik ze überhaupt ergens kon gaan zien. En toevallig vorige week kwam er een bericht dat ze dus optreden op dat festival.
0: Ja.
1: Dus wij

0: Die heeft ook ontzettend veel views gehaald op YouTube. Dus ik denk dat dat gewoon een hele mooie is om te draaien vanmiddag.
1: Ja, en dan kan iedereen een beetje zelf een beetje horen hoe dat is. En als ze dan nog meer geïnteresseerd zijn in de Koreaanse teksten, dan moeten ze even andere nummers opzoeken.
0: Klopt.
1: Hoe zou jij deze plaat in het Koreaans aankondigen? Of vraag ik je nu wel iets heel ingewikkelds? Monique?
0: Even denken hoor. Ik zou dan misschien zeggen, en dan weet ik natuurlijk niet of ik het helemaal goed zeg, maar dan zou ik zeggen, voor de stellen, Bohemian Rhapsody Norheon.

0: kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
2: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix, die om 3 uur begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
10: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reis alternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: De zomer van ons. In summertime, summertime, summertime. In summertime.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Muziekplezier met Joost Brouwer.

Radio M Utrecht, muziekplezier. Heb je nou zin in een lekker liedje? Dan plannen we hem in hier in dit programma. Je hoort het elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2. Maar het gaat om jouw keuze. RadioMUtrecht.nl, daar kun je ze doorgeven. Een kwartier muziekplezier met John Travolta, René Vroeger en de Time Bandits nu.

kant op geslingerd, in positieve zin dan. Hè. Je moet wel heel blijven hier bij Muziekplezier. Een kwartier Muziekplezier, en wat voor een kwartier. John Travolta, Olivia Newton-John, René Vroeger, Just Say Hello. Het begon een beetje mooi rustig hè, met de Time Bandits. En het ging in tempo alleen maar omhoog. Dat is ook het geval bij de volgende aanvraag. Django Wagner is aangevraagd met zijn nieuwe. En die zetten wij ook op een voetstuk de hele week hier bij Radio Utrecht. Dus dat komt goed uit. Jonas, mag ik jou danken voor dit verzoek. Heb je er zelf ook een? Je weet waar je moet zijn. De RTV Utrecht app bijvoorbeeld. Dit

0: en ook de zomer vieren bij ons. Dit is Radio M Utrecht, Pluk de Middag. En Erwin, vanaf 2 uur hier te beluisteren. En weer een nieuwe Gouden Weekend. En om 6 uur morgenochtend sharp, Bob van Beten en Anna en Robert-Jan weer te horen natuurlijk in de nieuwe Utrecht is wakker. Tot die tijd nog muziekplezier met een heel mooi liedje, It's All Over Now, Baby Blue. Dat is misschien wel de mooiste songtekst voor vandaag. Je hoort zo wie hem heeft aangevraagd, naar Dusty Springfield onder meer.
1: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Theo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vanuit het mooie Breukelen, daar ga je nooit meer weg, denk ik, hè?
1: Zeker weten.
0: Nou ja, tenzij je, wat zeggen ze dan altijd? Hè? Ze moeten me hier wegdragen in een kist, zeggen ze dan. Hè?
1: Ja, nou, dat zou bij mij een urn worden, denk ik.
0: Oh, een urn, oké. Ja, dus ja,
1: ik denk dat er geen kist is voor mijn maat.
0: Ieder zo zijn... Och, nou ja, daar hoeven we nu niet over te hebben. Maar ieder zo zijn wensen, hè. Wat een gek begin van dit gesprek eigenlijk. Maar goed, ja, dat doe ik mezelf aan. Theo, we gaan het over muziek hebben. Jij wil heel graag een mooi plaatje horen. Dat heet It's All Over Now, Baby Blue.
1: Ja, ja. Dat is een plaat die wij in de 70 jaren opgenomen hebben. En ja, dat was toen een succes.
0: Ja.
1: En ja, de band is in 1963 opgericht. En we treden nog steeds op in de landen. Dus,
0: Oké. Je zit daar zelf in gewoon, in die band?
1: Ja, ik ben de drummer ervan. Ja. En Ad Korver, dat is de zanger.
0: Ja.
1: Ook wel bekend. En Paul van Veen, dat is de bassiste van ons. En Rob Staats is een gitarist. En Jos van der Hoven, ook gitarist en saxofonist.
0: Dus, geweldig, ja, zeg. En het plezier spat er nog altijd vanaf.
1: Ja, ja, ondanks onze leeftijd. Want ja, we lopen toch vandaan tegen de 80 jaar aan. Dus ja. Daar behalen we de bassisten dan. Maar het is ouds van ouds.
0: Hey, en staan er voor dit weekend nog optredens op programma dan?
1: Nee. Er zijn dan twee op vakantie. Ja, dan we willen toch altijd met de hele bezetting spelen.
0: Oké.
1: Okay. Maar we hebben wel een paar optredens staan. Ook bij Edenscafé in Houten. En in Veghel en in Apeldoorn. Dus dat zijn wel onze huisadressen vandaan.
0: Nou, Gelderland, Brabant, heel Nederland door.
1: Ja.
0: Nou, geweldig zeg. Dat het zo... Ja, muziek maken verleer je nooit, hè. En dan blijf je altijd zin in houden, toch?
1: Ja, ja. Ik hoop het tot aan mijn dood te kunnen blijven doen, hoor.
0: Oké.
1: Okay.
0: Dus, ja. En je slaat ook nooit mis met drummen?
1: Nou, de leeftijd zegt wel eens dat ik ernaast zit. Oh.
0: Goed. Je speelt met z'n allen en iedereen heeft dan zo... Dat is ook zo, hè. Als je lang muziek maakt, dan is iedereen zo op elkaar ingespeeld. En dan moffel je dat lekker weg met z'n allen, hè.
1: Ja, en kijk, drummers krijgen altijd de schuld als er iets misgaat.
0: Oké. Ja. Nou ja, een beetje verdoezelen en nou, dat kan hier en daar een foutje inslopen. Hé, hey, ga lekker wat van de Caverns draaien. It's All Over Now, Baby Blue. Ik wens jou een hele fijne zondag, Theo.
1: Ja, dankjewel. En tot hoort.
0: Hoi.

Mooie tekst blijft het toch, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. It's all over now, baby blue. De inhoud iets minder, maar dat maakt niet uit. Muziek gaat om emoties, dat is ook het geval bij James Blunt. Radio M Utrecht, muziekplezier.

How Many Times. How Many Times kan je nog verzoeken aanvragen? Nou, voor deze uitzending niet meer, maar er ligt er eigenlijk al een hele stapel klaar voor de komende uitzendingen. Er kan altijd wat bij en dan maken we een mooie selectie en dan hoor je jouw verzoek vrijdag, zaterdag of zondag gewoon lekker voorbij komen hier op Radio M Utrecht. En daar komt hij. Binnen zonder kloppen. Nee, het is niet de dijk. Het is Marco Borsato. Even een leuk bruggetje verzinnen voor Erwin. Nou, dat heb ik bij deze gedaan. Want Marco op de radio. En een nieuwe plukje middag zo. Veel plezier.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Leren mediteren. Zen.nl.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor twee omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
14: Ah, mam?
13: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
14: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
13: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
15: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
16: Ik mag graag tuinieren.
17: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
18: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
19: Ik niet.
15: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
20: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
15: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
20: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
21: In the summertime, summertime, summertime.
22: It's summertime.
23: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Pluk de middag met Erwin Peters.

je dat tijdens het filmen van die beroemde dansscène van Elvis bij de Chill House Rock, hij slikte dus per ongeluk het porseleinen kapje van zijn tand in. En het dopje belandde in zijn long en hij moest in het ziekenhuis chirurgisch verwijderd worden. Het is mij ook wel eens gebeurd met zo'n porseleinen ding, maar dan bij Elvis is het dan iemand die ook dan meteen zoiets krijgt, weet je wel. Er moet meteen iets wat chirurgisch verwijderd moet worden. Chill House Rock, Elvis Presley, goedemiddag, ik ben Erwin. En het is Pluk de Middag op deze zondag. Ja, waar ben je aan het luisteren eigenlijk? Daar ben ik even benieuwd naar op dit moment. Laat het weten en ik ben heel benieuwd. Voel je vrij. Goedemiddag.

Marco Nieuwegein die appt al. Hey Erwin, ik sta hier met mijn handen in het schop in de garage in Nieuwegein. De wielrenfiets schoon te maken. Radio bij Maan op de werkplaats. Radio vanmiddag zo meteen de barbecue aansteken met de buren. Kijk toch. Ja, gewoon barbecuen. Blijf in ieder geval wel droog. Goedemiddag, ik ben Erwin. Dit is Pluk.

0: vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

Nou, dat vind ik wel mooi, Drive 7. Dat komt heel erg op van pas. Want waar luister jij op dit moment naar Pluk de Middag? Naar Radio M Utrecht. Daar ben ik even benieuwd naar. En wat zijn je plannen voor vanmiddag? Dat is ook een beetje de vraag. En dat kan natuurlijk ook onderweg. Goede reis als je er bent. We houden je gezelschap. Miles Smith en Niall Horan. Daarvoor Harold Melvin, Bashir, Weddy Dip. Harold Melvin en de Blue Notes. Satisfaction Guaranteed. Nou.

En pluk de plaat. En je speelt ook voor 4 kaarten voor de midgetgolfbaan in een lage Vuurze. En als je hem goed hebt, kan het zomaar gebeuren dat je binnenkort met zo'n kartonnen scorekaartje en zo'n potloodje met een botter punt, weet je wel, van 4 centimeter aan baan 1 staat. Ja, dat kan. 4 tickets voor het Mitchell Golfbaan in lage Vuurze. Maar die prijs krijg je niet zomaar. Ja, daar moet je wel wat voor doen. Ik heb een heel bekend liedje. Ik heb de tekst in een ander jasje gezet, in een andere taal, op een andere melodie. En ik ben natuurlijk op zoek naar het originele nummer. De artiest en de track. Het liedje en de artiest. Als je denkt te weten wat het is, dan stuur je een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Let op, focus.

0: kan. Zoals niemand anders kan.
1: De Dijk. En nergens zo goed voor. Radio M Utrecht, daar luister je naar. En heb je hem al? Denk je hem te weten?

luister goed. Een heel bekend liedje in een ander jasje, in een andere taal, andere melodie. Je krijgt nog een kantje. Heb ik je misschien zo meteen aan de telefoon. En dan scoor je die 4 tickets voor de Mitchell Golfbaan in Lage Vuurse. Maar dan moet je wel weten wat de originele titel is.

0: Songs of My Heart van Aretha Franklin. Maar ook zeggen, dit is nee, dus familie. Is het familie eigenlijk? Irma Franklin, Radio M Utrecht. Zometeen hoor je niet alleen de oplossing van pluk de plaat. Heb je hem al? Je hebt nog heel eventjes. Denk een minuutje of de 3,5. Maar staat ook Robbie Williams voor je klaar. Met Candy. Nou, vandaag ziet het best oké uit. Het is graad of 20 in de schaduw. En schaduw heb je ook wel, want het is af en toe nog een stukje zon. Blijft zo goed als droog. Vannacht wordt het uiteindelijk 10 graden. Morgen overdag wordt het echt, wat dat betreft, een perfecte dag. Met veel zon en weinig wolken. Hartstikke droog. En dan toch nog zo'n 22 graden. Ja, dat vond ik best aangenaam. Lekker weer om te midden golf. Even kijken, dan één vertraging van 10 minuten. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar extra reistijd van 5 minuten.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Ja, en dan is het zover. Hij is aan de telefoon, terzijde het zijn voicemail. Is het altijd een beetje spannend? Of voicemail? Nee, ik heb ook contact. Volgens mij is dit Peter.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja, je weet het nooit.
1: Nee, dat is waar.
0: Nee, wat klinkt het hol bij jou? Is het
1: deur?
0: Is het, nou, oh, net even wel. Ik dacht even de deurwaarder is geweest of maar.
1: Nou, dat klopt wel eigenlijk, ja.
0: Oh. Bij jou ook al?
1: Hij is net weg.
0: Op zon? Nee, echt niet. Die werken niet op zondag.
1: Oh.
0: Dan was het iemand anders die zich voordeed als deurwaarder. Hoe is het, Peter?
1: Nou, ik mag niet klagen. Net terug van vakantie.
0: Oh.
1: Vandaag de laatste dag dat ik vrij ben. En dinsdag gaan we weer aan de bak.
0: Oh joh, waar ben je geweest?
1: In de buurt van Malaga.
0: In de buurt van Malaga?
1: Ja, dat is La Caruela heet dat. Dat is echt zo'n vissersplaatje. En geweldig.
0: Oh, ik dacht, in de buurt van Malaga, weet je, ik had geen geld genoeg om Malaga te betalen. Dus ergens daar in de buurt. Maar dat was echt een leuk plaatsje. Maar dat kent niemand.
1: Ja,
0: Malaga kent iedereen natuurlijk. Maar...
1: Ja, het is 20 kilometer vanaf Malaga vandaan. Dus,
0: Was het druk?
1: Het was heel erg druk, ja.
0: Jij dacht van, wat, weet je wat, ik doe even een ander plekje, weet je wel. Ik ga natuurlijk niet in Malaga zitten, want dan word je helemaal gek. Weet je wat, ik kies een idyllisch vissersplaatje, daar komt bijna niemand.
1: Nee. Nou, dit keer niet. Het was echt heel erg druk.
0: Ja, ze zouden niet beter in Malaga kunnen gaan zitten, weet je wel. Dan kunnen er meer mensen zijn, weet je wel. Of,
1: Nou, daar zijn we nog een avondje geweest en daar was het ook... Heel erg druk.
0: Dus, ik dacht viel het echt mee.
1: Nee, daar was het ook echt hartstikke druk. Maar goed, het is vakantietijd, hè? Dus dat is ook wel.
0: Ja, dat vind ik ook zoiets van. Van die mensen die gaan klagen, weet je, dat het zo druk is. En op vakantietijd, weet je wel, hoogseizoen, weet je wel. En dan ook. Ja. En het water was ook zout, weet je wel. Dat zand, dat was ook vervelend, weet je wel. Belachelijk, weet je wel. Het scheelt een beetje dat je wel leuke tijd hebt gehad en dat je ontspannen terugkomt.
1: Heerlijk.
0: Even voor mijn beleving. Was het ook zo'n plek waar echt handdoekjes werden neergelegd 's ochtends en zo?
1: Je kon van tevoren kon je stoel reserveren op het strand. Dus dan kwam je 's morgens en dan kon je gelijk naar je plekje. Dus dat was ideaal.
0: Ja, reserveren, dat noemen ze ook, hè? Reserveren met je handdoekjes 's ochtends. Zie ik hem.
1: Maar dit was
0: echt gereserveerd. Dat kon je echt gewoon...
1: Ja. Ja, je kon je van tevoren zeggen van, nou, je kom je morgen ook en overmorgen. Nou, dan boek je dat en dan kan je gewoon gelijk naar je plekje.
0: Oh, wat goed. Dat boekje, hij moet je wel betalen natuurlijk, maar...
1: Ja, je moet het wel betalen, ja. Ja, dat is...
0: Wat kost dat eigenlijk dan? Wat moet je
1: Het was 8 euro per stoel, dus met het parasol erbij, dus ja.
0: Oh joh, en gegarandeerd, gewoon een plekje.
1: Ja, gewoon een plekje.
0: Oh joh, dat scheelt alweer. Maar goed dat je weer terug bent.
1: Ja.
0: Wanneer ben je teruggekomen, zijn nou?
1: Vrijdag week. Dus ik ben alweer een weekje in het natte Holland, zeg maar.
0: En voelt het niet alsof je dan weer, dat het lang geleden is dat je op vakantie bent geweest?
1: Ja.
0: Dat gaat snel, hè?
1: Ja, dat gaat dan maar 2 dagen, geloof ik.
0: Ja, wacht maar tot je aan het werk bent, jongen, dan ben je...
1: Ja.
0: Goed, Peter. Dan plukt de plaat.
1: Ja.
0: Ben je klaar voor? Ja. Was hij makkelijk?
1: Ja, ik vond het heel makkelijk.
0: Oké,
1: ja.
0: Nou, wacht even. Let op, even een stukje. Even een klein stukje. Ja.

0: Dat komt van wat Roefhof, ja.
1: Nou, heel oud nummertje.
0: Ja, dat komt van wat Roefhof. Ja, ik dacht van, ja, die is best wel oud. Hij is heel vaak nog een keer opnieuw uitgebracht. Ik heb ooit gedraaid bij Radio Veronica. Toen heb ik hem bij de Drive-In Shows veel gedraaid. Eigenlijk honderden jaren oud. En ik dacht, dat is een leuke plaat. Die gaan we doen. Dus, wat is het dan?
1: Peter Koelwaar met Komt van het dak af.
0: Ja! Peter, van harte gefeliciteerd. En je wint niet één, niet twee, niet drie, maar vier kaarten voor de Mitchell Golfbaan in de Lage Vuurse. Bereid je voor op vangnetten, loopings, rammelende plastic buizen, rotsblokken, bochtjes en poortjes die in één keer een kwestie van eer worden. Maar wacht, er is meer. Ook inbegrepen het kartonnen scorekaartje met het mini-potloodje zonder gum. En stel nou dat dat potloodje zonder af te breken baan 18 haalt, dan heb je een verhaal voor generaties. Jongens, ik was er.

de Sister Sledge en Lost in Music. Cathy Sledge, die mocht die liedjes van die Nile Rodgers, heel bekend, en Bernard Edwards van Chic, weet je wel, expres niet vooraf horen. Niet een beetje geheimzinnig, gewoon pas als je voor de microfoon staat. Dus terwijl die zussen juist waren opgevoed met voorbereiden, oefenen, alles moet kloppen. Dus wacht even, moet je je voorstellen, je bent 15, 16 jaar en tegenover je staan Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic en zo. En die zeggen, nou, hier is je liedje, zing maar. Ik denk dat ik eerst zou vragen, joh. Waar is de nooduitgang? Maar zo klinkt het dus. En even wachten, nog even de schuur. Want de vraag is, waar ben je op dit moment aan het luisteren naar Radio M Utrecht? En wat zijn je plannen? De schuur, dat is ook zo'n plek waar je heel overtuigend kunt zeggen, ik ga vanmiddag even opruimen. Alleen voordat je kunt opruimen moet je eerst al het ene gereedschap vinden. Om dat gereedschap te vinden moet die doos weg. En in die doos zit de kabel waarvan je niet meer weet waar die bij hoort. 3 kwartier later niks opgeruimd. Maar je hebt wel een kabel uit 2009 gevonden. Weet je wel, dat is ook een soort van wind. Wat ben je aan het doen? Waar ben je aan het luisteren? Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Gaan wij ondertussen de trolls rocken, laat maar zeggen.

0: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
1: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Hey, Remol!
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
14: Reis weer met Golden eSIM.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
15: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
16: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als 7e. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige 5-streepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
18: Verkeersverwachtingen.nl.
19: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
20: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
24: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
23: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
24: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
25: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
15: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
26: Pluk de middag met Erwin Peters.

Ik vind het zo vrolijk. Dit George Baker Selection. Heel eerlijk, heb je meegezongen of niet? Ik kan het niet laten ook. Gelukkig is hier voor de rest niemand. Goedemiddag. Waar ben je naartoe? Ik ben heel benieuwd, hè, wat ben je gaan wandelen? Is die kast opgeruimd?

En waar ben je naar aan het luisteren? Waar zit je? Waar hang je uit? Waar reis je? Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat zou ik leuk vinden. Via de RTV Utrecht app bijvoorbeeld. Rechtsboven app ons. Hoor ik je heel graag.

Het is Madonna bij Radio WM Utrecht en Get Into The Groove. Nou, wat ben je, waar ben je op dit moment aan het luisteren? En wat ben je aan het doen? Als in, heb je nog plannen vanmiddag? Koffie drinken? Even koffie drinken. Dat is trouwens ook zo'n zondagse formulering, hè? Waar je op zich niet te veel waarde aan moet hechten. Even koffie. En dan komt er nog een tweede kop en iemand zet iets op tafel. En dan hoor je uit de keuken, blijven jullie eten? En voor je weet ben je gewoon 6 uur verder, heb je officieel maar even koffie gedronken. Koffie kan best wel uitlopen. Waar ben je op dit moment aan het luisteren? Wat staat er nog op het programma? De was draait, boeken bij Radio M en ondertussen bijkomen van de Pasamalam van gisteren. Oh, daar ben ik nog nooit geweest en dat wil ik heel graag een keer. Zegt Sera. Ze schrijft, moe maar vandaan van het slenteren. Mensen kijken, luisteren en natuurlijk eten. Oh, wat lekker, doe maar op schoon. Oh, dat laatste hoort er natuurlijk wel bij. Naar een Pasamalam gaan en niet eten. Dat is ongeveer hetzelfde als naar een zwembad gaan. En niet zwemmen en je zwembroek thuis laten en geen zwembadfriet eten. Erik Olivier die zit ondertussen in de koffiehoek van de Koppelsteden naar Zwoele Jazz te luisteren. Oké. En verder schrijft hij, zeer rustig aan doen op zo'n zondags. Nou, kijk, dat is een planning waar weinig mis kan gaan. Johanna Kleistra die zit nog thuis in Gouda, maar gaat straks naar een openluchtconcert in Van Del Norte. Latin cumbia, muziek uit allerlei windstreken, perfect weer ook. Dus Johanna begint de middag in de woonkamer en eindigt waarschijnlijk met iets meer beweging in de heupen dan ze van tevoren gepland had. Gerard Stekkerburg die gaat eerst wandelen. Daarna wordt het ingewikkeld om 3 uur Max Verstappen en Feyenoord tegelijk. Ja, Gerard, dat is geen zondagmiddag meer. Dat is een soort van crisismanagement met 2 afstandsbedieningen. Marion Brouwer is onderweg met de camper van Hazelune naar Oudmarsum, naar het Openluchtmuseum. Audiotour erbij. En Marion schrijft er eerlijk bij, ja, er wordt dus even niet naar Radio M geluisterd. Nou Marion, ik noteer het. Klaasina de Jong die doet het tegenovergestelde. Niet niks doen, nee, je doet dingen, maar gewoon zo langzaam dat niemand er last van heeft. En dan Ingrid van Schaik die schrijft, ja, er valt mij voor mij niks te luisteren. Ik ben namelijk doof, maar ik vind het wel erg leuk om af en toe vragen te beantwoorden. Als dat geen probleem is, nee, natuurlijk niet. Ingrid, sterker nog, ik vind het juist leuk dat je erbij bent. Je hoeft geen radioprogramma blijkbaar. Je hoeft een radioprogramma blijkbaar niet eens te kunnen horen om je ermee te bemoeien. Je bent hartstikke welkom en eerlijk gezegd, dat lukt sommige collega's hier met gehoor ook uitstekend. Dan Henk uit IJsselstein. Ik luister in de schuur en mijn vrouw denkt dat ik aan het opruimen ben. Ik zit al 20 minuten op een omgekeerde verfemmer met koffie. Ria uit Zeist, Radio M staat aan in de keuken en ik zou eigenlijk de ramen doen, maar het ene raam kijkt uit op de tuin en toen ben ik daar eerst mee gaan zitten. En nog eentje dan. Bert uit Veenendaal. Ik luister vanuit de caravan op de oprit. We gaan ergens heen hoor. Ik wilde alleen even weten of alles het nog deed. Ja, en inmiddels zit ik hier met koffie, een koek en de luifel uit. Mijn vrouw heeft net gevraagd of ik vanavond nog binnenkom. Oh, lekker, heerlijk. Radio M Utrecht. Wees welkom.

Wel grappig, hè? Ik geloof het ook meteen. Hè? Ik bedoel, het niet naar huis van Monique Smit. Het is zo grappig dat ze na de laatste fantastische uithaal van het liedje trok Monique gewoon een grote koeltas open. Niet de Radio M koeltas. Trakteerde ze de complete hongerige studioploeg op een stapel kraakverse Volendamse paling.

Zombies en the Time of the Season. Radio RB Utrecht, het is vandaag droog. Blijft ook droog, 20 graden, af en toe een wolkje. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen overdag wordt het echt fantastisch weer. Zon, veel zon. En een graad of 22. Zometeen spelen wij 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst.

Dreaming, Cliff Richard bij je vrienden van Radio M Utrecht. Dromen van gewoon jij en drie anderen nog op de Mitchell-golfbaan van Lage Vuurse. Dat is de inzet voor 3 voor 4. Het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Dat betekent 3 platen met 1 overeenkomst. Dat kan zitten in hetzelfde woordje, het onderwerp in de titel. Kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. Het klinkt verwarrend, maar het wijst zich vanzelf. Ben je er klaar voor? 3 platen, we noemen dat 3 aanwijzingen. En dit is aanwijzing nummer 1.

Ja, en dat was aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4 bij Radio Rem Utrecht. 3 platen met 1 overeenkomst. Mocht je een idee krijgen, ben heel benieuwd, hè, want ik denk dat je geen idee hebt waar dit kan alle kanten op gaan, toch? Als je een idee hebt, hè, bij het horen van de tweede aanwijzing, stuur dan even een WhatsApp-bericht naar de studio. Dat kan via de app van RTV Utrecht. Rechtsboven app ons. Dan komt hij hier binnen en je speelt natuurlijk voor die 4 tickets voor de Mitchell Golfbaan in Lage Vuurzuim voor de eeuwige roem.

0: Ja,
1: inderdaad, Tosina. Dat is de goeie. Dat was aanwijzing nummer 2 in het spelletje 3 voor 4, 3 platen met 1 overeenkomst. Heb je hem te pakken? App het dan, zo snel mogelijk, naar de studio van Radio M Utrecht via de app. Dat kan via de app, de RTV Utrecht app rechtsboven. App ons, heb ik je misschien zo beneden aan de telefoon. Ben je een winnaar? Ga je lekker met je golven? Dat is na aanwijzing nummer 3.

0: Wat een prachtige plaat is het toch, hè? Ik zat even te twijfelen, moet ik deze versie draaien of die van... weet je nog? Ja, ik kan niet te veel zeggen natuurlijk, want dan weet je wat, wat ik... daar hebben we zo meteen wel over, want we spelen het spelletje 3 voor 4. Op deze heugelijke zondagmiddag. Ja. Mooi, hè? Kippenvel.
1: Hij spreekt een boodschap in.
0: Ja, zie je wel. Oh, daar was ik al bang voor. Nou, wacht even. Ik, soms dan is het zo spannend. Even kijken, dan gaan we deze even... ik heb altijd 2 pogingen, hè, want je zult maar ergens mee bezig zijn. Of weet je, de voicemail gaat meteen een storing, weet ik veel wat. Of Erwin Peters heeft gewoon een verkeerde nummer ingetoetst.

0: met zijn dyscalculie. Dat is dan een slecht excuus, want ik copy-paste het. Dus... Nou.
1: Zo, relax.
0: Het is zondag.
2: Met Mark. Ik kan even niet opnemen. Maar spreek maar de boodschap in.
0: Oh. Tot later. Ja, ik weet ja, ik ga het nog één keer proberen. Ja. Zal ik het nog één keer? Ik ga... Mike. Even kijken hoor. Ik heb hier... Het is het goede nummer, volgens mij. Ik wist het niet zeker, maar ik heb volgens mij niet het goede nummer. Ja, dat had ik net ook al. Och. Nou zeg, niet te piepen. Nou, nog één keer. Laatste keer en dan... Dan... Oh nee, dat wil je echt niet hoor.
2: Met Mark, ik kan even niet opnemen. Maar spreek maar de boodschap in. Tot later.
0: Nee, ik ga geen boodschap inspelen. Dat vind ik zo lullig. Ja, hey met Erwin. Ja, ja, Radio M Utrecht. Je had kunnen. Ja, je had kunnen winnen, maar helaas. Nou, oké, dan gaan we de. Nog even iemand. Ja. Zal ik het dan doen? Even kijken hoor. Dan komen best veel goede oplossingen binnen. Het is altijd moeilijk om te kiezen. Ja. Oh, mag even. Even kijken wat het is geworden. Nou, het klinkt echt als een pauzemuziekje volgens mij. Die handelingen. Vroeger hoorde je dan zo'n draai. Nou, dan gaan we iemand bellen. Nou. Gaan we nog een keertje. Ik heb dus gehad dat twee keer gebeurde bij mensen. Voor de band. Ja.
3: Ja, Erwin.
0: Oh.
3: Isaac.
0: Hey, Erwin.
3: Ja, Erwin.
0: Hey.
3: Zeg het.
0: Zeg ja. Ja, je had geappt. Ik bedoel,
3: ja.
0: Ja, dat je zegt het is.
3: Ja, ik zeg het tegen mijn vrouw. Ik zeg, gaat hij drie keer dezelfde zitten bellen?
0: Ja, maar. Drie keer? Nou ja, nee, de eerste keer wist ik niet zeker of ik het wel goed had gedaan. Ja, ik bel altijd twee keer. En ja. En dan, ja, en dan bel ik jou en zeg, ja, zeg het eens. Ja, er is een reden waarom ik jou bel. Ja, dat is al bijna, waarom bel je me? Weet je wel? Ja, joh. Ja. Hey, yes, de app. Waarom denk je? Je hoorde wel dat ik iemand drie keer belde. En dan bel ik jou en denk, waarom bel je? Ja, natuurlijk, ja. Omdat ik vierde keer eigenlijk niet zou zitten.
3: Nee,
0: gelijk. Hoe is het?
3: Goed hoor.
0: Ja, de vraag is ook vandaag, waar luister je Radio M Utrecht? Waar luister je naar Pluk de Middag? En heb je nog plannen voor vanmiddag?
3: Nee, we waren lekker thuis.
0: Oh ja. Yeah.
3: Ik zit te kruiswoord puzzelen en mijn vrouw zit te leg puzzelen.
0: Ah, oké. Okay. En ondertussen te luisteren naar mij.
3: En te luisteren naar de.
0: Ja. En dat is lekker ontspannend zo op de achtergrond met het gestuiter.
3: Ja, het is, praat alleen een beetje veel. Maar ja,
0: dat zijn mijn ex ook. Ja, dat zijn mijn ex ook. Nou, ik heb echt twee weken niks tegen mijn vriendin gezegd. Ik kreeg geen woord tussen. Ja. Nou, leuk dat ik je aan de telefoon heb. Ik zal voor de rest mijn mond houden alsof dat gaat lukken. Want we spelen 3 voor 4. Was hier een beetje te doen, vond je?
3: Ja, dat zag het gewoon staan.
0: Ja, kom
3: je buiten spelen, dan is het gelijk al raar.
0: Oh nee, wacht, we gaan niet meteen verraden. Daar gaan we weer, hoor. Ja. Meteen het spelelement verpesten. maar bij welke plaat had je hem? Laat me zeggen. Had je
3: bij de eerste? Bij de eerste al, ja.
0: Echt niet?
3: Ja, ik kijk even wat kan het zijn. Nou, dat moet spelen wezen.
0: Na 8 minuten. Oké, geef gewoon het antwoord. Spanningsboog weg. 8 minuten geleden heb je het bericht gestuurd. Nou, dan had je het meteen moeten sturen. Ja, weet je het allemaal af? Want het is heel grappig. Maar heel vaak. Dat vind ik leuk, weet je. Want je weet nooit precies welke kant het op gaat. En meestal krijg je bij de eerste plaat, bij de eerste klanken al mensen die een antwoord sturen. Maar in dit geval was het niet. Maar ik zeg. Van de klachten.
3: Nee, ik zat eerst nog even te kijken. Ik denk, misschien is het nog Sint of zo. Maar het ging toch op spelen af. Dus dan met player.
0: Zo. Ja. Het is. Het is. Wat is het antwoord? Zijn nou?
3: Spelen.
0: Spelen, ja.

0: hebben een winnaar. Oh, van harte gefeliciteerd. Vier kaarten voor de Magic Golfbaan en lage vuren zijn voor jou. Dus maak je klaar voor 18 banen vol ketsende ballen. Lichtige poortjes en oplopende spanningen binnen de familie. En ja, daar hoort natuurlijk ook het reglement bij. Die onverbiddelijke grens. Maximaal 7 slagen. En mocht niemand van jullie van die gevreesde 7 hoeven te noteren, dan mag de vlag uit. We waren erbij. 0 18 banen. 0 woede-uitbarstingen. Alles onder de 7. Ach, Ieter, dat wordt een middag die je niet zomaar vergeet.
1: Klaas weer.
0: Echt. Magic, ik vind het lijkt makkelijk, maar dan heb je zo'n wipwap en dan heb je zo'n vangnet. En dan heb je van die onmogelijke slagen en zo. En het lukt mij nooit, maar mijn tong en mijn bek sta ik daar, weet je wel. Ja. 7 slagen, maar weet je wel, dat is zoiets. Blijf even hangen, ik ga even je gegevens noteren. En ik beloof je dat ik tot het nieuws van 4 uur niks meer zeg.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Hey!
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Hey!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
5: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Leren mediteren. Zen.nl.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertaal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
13: Verkeersverwachtingen.
2: Zen.nl.
13: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
14: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Met

0: 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
4: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: Pluk de middag met Erwin Peters.

Ronnie D. James Dio zingt Love Is All bij Radio M Utrecht. Alleen stond zijn naam dus niet op de plaat. Roger Glover die vertelde later dat Dio hem jaren daarna op de eerste avond van een gezamenlijke tour nog even op wees. Zijn eerste gouden plaat en op de hoes Roger Glover en Guests. Guests, ja. Wacht eens even, je zingt die hele kikker, ik weet niet of ik het nog vergeet, de hele kikker de geschiedenis in een administratief bij je en nog wat mensen. Glover heeft zich gewoon ook nog voor onschuldigd. Dat is mooi. Dat is de laatste uur van Pluk de Middag. En ik wil eigenlijk vooral weten of het programma nog hetzelfde is. Niet dit, maar wat je vanmiddag gaat doen en waar luister je. Want misschien begon je thuis en zit je nu ergens op het terras. Dat kan. Misschien zou je weg gaan en ben je nog steeds thuis. Misschien ben je aan iets begonnen wat inmiddels veel groter is geworden dan de bedoeling was. Lijkt mijn leven, dat heb je ook, hè. Je zou één plank ophangen en in één keer de halve kamer open. Ligt de hele kamer open, lijkt mijn leven wel. Waar ben je nu? Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Zou ik leuk vinden. Goedemiddag.

0: Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

De zwoele zomernachten bij Radio M Utrecht. Zwoele zomernachten. Rutger van Barneveld. Echt, hij zong het refrein voor het eerst live op een zonovergoten terras aan de Neude in Utrecht, staat hij. Ik weet niet of dat zo is, maar dat geloof ik meteen. Saskia uit Utrecht appt: hey Erwin, ik zit op het balkon in Amersfoort te luisteren met een grote glas ijsthee. Ik ben een puzzel van 1000 stukjes aan het leggen. En mijn programma vanmiddag proberen die 1000 stukjes voor het avondeten op een plek te krijgen. Maar joh, Erwin, ik luister in de garage in Woerden, ben de kettingzaag aan het slijpen. Vanmiddag een paar dikke takken aan de eikenbomen in de achtertuin zagen voor de houtkachel komende winter. Dat vind ik toch fantastisch. Wat ben je, waar ben je aan het luisteren en wat ben je aan het waar luister je en wat ben je dan aan het doen? Daar ben ik heel benieuwd. En even kijken op een camping. Ja, op een camping heb je ook zo'n apart soort middagplanning. Even de luifel strakker zetten. Ja, dat begint dus met één haring, dan blijkt het doek scheef. Dan moet die andere kant los en iemand zegt: hou je hem even vast, dat voor je het weet. Zet er gewoon een complete werkgroep rond een stuk tentdoek. De buren kijken inmiddels mee, niemand zegt nog iets. Het is persoonlijk geworden zo'n beetje. Nou, zoiets, dat zou mij kunnen overkomen. Radio M Utrecht, het is zondagmiddag. Het is pluk de middag, gezellig dat je luistert. Now Raisie.

0: We got news for you.
1: You better listen.

leukste. The Weather Girls bij Radio Utrecht. It's Raining Men. Maar zelfs de Weather Girls die dachten eerst dat het It's Raining Men een grapje was. En ze waren niet de eerste. Donna Summer wilde het liedje niet. Diana Ross wilde hem niet. Cher niet. Barbara Streisand wilde hem niet. En Paul Jarrah, zo heet de man, die bleef ermee leuren. En als Martha Wash en Isora Amstead hem uiteindelijk horen, denken zij ook, dit gaat er niet serieus opnemen. Ja, wel dus. Ze namen het liedje in ongeveer 1,5 uur op. Dat vind ik zo mooi. Dat is een halve muziekindustrie zegt nee. 90 minuten studio, dan heb je It's Raining Men. Ja. Beach Boys hebben er iets lang over gedaan, over dit liedje, volgens mij.

Het weer past wel bij het liedje van de Beach Boys. I can hear music. Vandaag, het blijft droog. Graad of 20 is het, wordt het vandaag. En hartstikke droog. Vannacht wordt het een graad of 12. Blijft het ook droog. Koudst is 10 uur morgenochtend. Maar het begint wel met een zonnetje morgen. En sterker nog, die blijft de hele dag schijnen. Het wordt morgen zonnig. 22 graden in de schaduw.

0: Hatse flat. Cat Stevens bij Radio M Utrecht. En Panama Cabezal. En het is, even kijken hoor. Ricky, ik zie bij jou, je stuurt een foto, een enorme bos bloemen op tafel. Wie heeft er iets goed te maken? Wie had er iets goed te maken?
1: Nee, dat was mijn dochter. Die kreeg voor onze 48-jarige trouwdag.
0: Ja, dat wist ik natuurlijk wel. Natuurlijk wist ik wel. Nou, van, ja. Oh, die heeft van je man?
1: Ook. Nee, van mijn dochter.
0: Oh, wat heb je van je man gekregen dan?
1: Niks.
0: Daar gaan we al. Oh, ja. Oh, nee, ik weet niet wat ik... ik denk, ik ga even liefdevol... Ja, ik heb bloemen gekregen.
1: Ja, nee, dan kan ik hem niet kwalijk nemen, hoor, Edwin. Wat hij heeft, laat maar. Okay, niet over beginnen.
0: Nee, maar maar weet je, dat is misschien nog wel elkaar niks kwalijk nemen en zo. Het zijn wel, maar ik moet even zeggen, die bloemen zou ik ook graag kijken. Het zijn mijn favoriete bloemen dan.
1: Mooi, hè?
0: Ja, ze zijn maar fantastisch. Je hebt, ik ga hem even uit. Oh, dan ben ik echt jaloers. Zonnebloemen.
1: Word je helemaal vrolijk van?
0: Ja, ik kan er niks aan doen. Ik heb dat hetzelfde met ananas, bijvoorbeeld. Ja, dat zeg ik niet. Als ik die ananas vind ik ook zo gezellig.
1: Ja.
0: Gezellig, die horen bij elkaar, maar wat een prachtige bos. Maar van harte gefeliciteerd. Je zat aan de koffietafel. Ze waren net weg.
1: Ja.
0: 48 jaar getrouwd vandaag.
1: Echt, hè? Niet normaal, hè?
0: Ja, je hebt een paar keer zitten tellen van, hè, 48 jaar, serieus? Dat denk ik.
1: Nou, nog 2 jaar, dan ben je gewoon een halve eeuw getrouwd. Nou, dan kun je het niet voorstellen.
0: Nee, zo voelt het niet, maar gelukkig.
1: Nee, joh, het gaat allemaal zo snel, dan heb je niet eens, stil.
0: Dat is een goede zaak.
1: Nee, ik ben 48 jaar.
0: 48, maar kun je nog, waar hebben jullie elkaar ontmoet? Hoe heet je man eigenlijk?
1: Harry.
0: Waar hebben jullie elkaar ontmoet? Waar hebben jullie elkaar ontmoet?
1: Ik zat op de huisartsschool in Zuilen en hij zat tegenover op de LTS.
0: Oh, zo bij de
1: 14 en 15 toen we verkering kregen.
0: Wanneer was dat? Welk jaar ongeveer?
1: 74.
0: Oh jeetje. Ik zie het helemaal voor me en dan, dat was wel spannend, of niet? Elkaar een beetje alles, een beetje... Wie nam het initiatief om gewoon contact te maken?
1: Nou, niet. Het liep gewoon zo.
0: Ja? Niet echt heel lang op elkaar heen draaien en zo, elkaar wel zien en zo.
1: Nee, het was er een keer, we hadden een keer verkering. Het klikte gewoon.
0: Je vroeg gewoon, hey, wil je met mij, ga je verkering? Dat was gewoon duidelijk al. Het heeft niet...
1: Ja.
0: Oh, wauw, zo jong ook.
1: Ja, we zijn getrouwd toen we 17 en 18 waren.
0: Jeetje.
1: Ja, jeetje meneetje.
0: Maar dat was echt... Jeetje, maar 17, 18, joh, dat kun je bijna niet meer, kun je mij niet meer voorstellen. Maar het was... liefde op het eerste gezicht was het... Ja, maar dat vind ik nog meer bijzonder, weet je. Dat je altijd bij elkaar bent geweest. Dus echt vanaf jongs van alles onbeschreven bladen en zo. Alles samen beleefd en zo.
1: Ja, ik heb nooit een ander gehad. Het was de eerste en de laatste.
0: Ja, maar dat vind ik juist... dat is ook wel zeldzaam, toch?
1: Wat zei je?
0: Dat is wel zeldzaam.
1: Ja, is het ook, ja.
0: Oké, maar dan wil
1: en
0: ik wel...
1: En dat je dan ook nog bij elkaar bent, toch?
0: Ja, nee, maar dat bedoel ik. En volgens mij passen jullie ook prima bij elkaar. Volgens mij, jij praat veel en hij luistert wel en hij incasseert misschien wel. Dat is mijn relatie ook altijd, weet je wel. Hij kijkt liefdevol naar je wanneer jij... En hij zegt, het is wel goed hoor, Ricky. En ik vind dat zo leuk op elkaar aanvullen en zo. Tot slot, wat is het geheim volgens jou van... een goed huwelijk of überhaupt een goede relatie?
1: Ja, je elkaar in de waarde laten. En wat hij zegt, dat doet hij. En wat ik zeg, doe ik. En we gaan gewoon onze eigen gang. Maar je eigen ding kan je gewoon doen als je dat wil.
0: Ja, en af en toe achter de baan klakken. Of tenminste...
1: Maar dat is overal, denk ik.
0: Ja, nee, maar ik hoor dat vaker. Maar dat is denk ik wel het geheim. Dat elkaar niet verantwoordelijk maken. Weet je wel? Je mag best wel boos zijn, maar leven, dat hoort bij hem en zo. Maar niet door jou. En elke keer, dan gaan we weer. En je neemt nooit bloemen mee, maar gewoon, weet je, dat...
1: Nee, maar we zijn zo vaak. We hebben wel eens woorden, maar we hebben nog nooit echt ruzie gehad.
0: Nee, maar... dat is mooi. Mag ik je nogmaals van harte feliciteren? En over 2 jaar, 50 jaar getrouwd, joh. Volgens mij wordt dat een heel groot feest. Volgens mij
1: ben je wel een feest geven.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk
1: dat we gedaan met 40 en met 45 en met 50 doen we het weer.
0: En dat wordt een groot feest. Nou, heel veel plezier. Nodig maar uit. Volgens mij is het hartstikke gezellig.

Baby Just Care For Me, Nina Simone bij Radio M Utrecht. Oh, het is al bijna 5:10. En straks om 5:00, zo meteen om 5:00, dan is hij er niet, Edwin Meerman. Dat wil zeggen, hij geniet van zijn welverdiende vakantie. Hij heeft de sleutels van de tijdmachine achtergelaten. Gisteren was het non-stop de zomers van 1960 tot en met 1969. De 60's zomers. En wat denk je? We gaan een non-stop reis maken door de jaren 70. Van 1970 tot en met 1979. De zomers. Dat was het jaar worden gestart. Het jaar van de legendarische Holland Pop Festival voor Kralingen. Felle oranje zitkuilen, gehaakte tassen. Koud biertje, een koud fluitje bier op de neudemedaille. 1 gulden en 10 cent. 1973, de oliecrisis staat, die slaat toe. De autovrije zonwagen. En 74, WK, de gekte, Johan Cruijff, totaalvoetbal. Iedereen loopt rond met bakkenborden, wijde pijpen. De zweet van het land in 1976, de hete zomer, weet je nog? Iedereen vlucht naar de bioscoop. En dat was niet alleen vanwege de film, maar ook de airco. De oude graag bibberend te kijken naar een haai. In Jaws. Ja, dat was Jaws. Een patatje bij de Smulhoek kost dan 1,20 gulden inmiddels. En via de Travolta Koorts, de plateauzolen van Grieks in 1978... en de toerstrijd van Joop Zoetemelk in die zomer eindigen we in 1979. Toen hadden we de eerste Sony Walkmans die verschijnen. En lieten we zien, door de tweede oliecrisis stijgt naar 1,28 gulden. Dat is best duur. Zeker voor nu ook nog, begrippen. Gooi het raampje van de kever open, zet je zonnebril op. Reis mee door 10 jaar Summer in the 70s. Zometeen bij Radio M Utrecht, Edwin Meerman. Het is echt een feestje, is dat. Het moest, dit moest nog gemaakt worden. Tolly Dots. Don't give up.

Benidons bij Radio Web Utrecht. En ja, don't give up. Zometeen heel veel plezier. Edwin Meerman komt eraan. The Summers of the 70s. Van 1970 tot en met 1979. De zomer beleven weer lekker non-stop. Zometeen bij Radio M Utrecht. In het gouden weekend. Heel veel plezier. En

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
9: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Verkeersverwachtingen.nl A12.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
11: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
12: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
13: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Het Gouden Weekend.

Eddie Howell, The Man from Manhattan. En welkom in het Gouden Weekend met vandaag een duik in een zee van muziek. En deze week van 1976. En baden in de geluidsgolven van 50 jaar geleden. Met de nationale hitparade van deze warme week van weleer. Een reis terug in de tijd, deze vakantie. En welkom weer even ook in een mooie augustus van ooit. In de koffer een zomerse cocktail voor alle smaken. Mooie plaatjes en weinig plaatjes. En genieten van deze hitgolf.

0: Radio en Utrecht. En de zomer vier je bij ons, en ook die van toen herbeleef je tussen 5 en 7 op zaterdag en zondag. En we zijn vandaag dus in deze week van 50 jaar geleden. En ook toen was het droog, maar niet overal zo te horen. Want de tranen vloeiden om Shannon zojuist bij Henry Gross. En we horen zo van de Liverpool Express, Nico Haak en de Bee Gees. Eerst even een fragment, want het was niet alleen droog, maar ook heel warm. En hier is de vooruitziende blik van weerman Hans de Jong.
1: Dit is het weerstation van Hans de Jong in het Friese Gorredijk, een KNMI in het klein. Hans de Jong is weerkundig medewerker van een aantal dagbladen en van de radio- en televisie-actualiteitsrubriek van de NCRV. Begin juli voorspelde hij voor Hier en Nu Televisie een lange, droge zomer, en het ziet er nu al naar uit dat dit seizoen vele records zal gaan breken. Is deze zomer een absolute uitzondering, en wat gaat er de komende maanden met het weer gebeuren?
2: Wel, de zomer is natuurlijk nog niet voorbij, dus we moeten even de laatste zomerdag afwachten. Maar we kunnen nu al zeggen dat die zomer record droog geweest is. Met een gemiddelde van de neerslag over het land van 76 mm. En dat is nog niet eerder vertoond over de laatste 130 jaar. Wat de temperatuur betreft is het eigenlijk minder bijzonder geweest. Er zijn warmere zomers geweest. Maar toch is het wel zo dat, en iedereen zal het weten, vooral de hittegolven van begin juni zeer bijzonder waren. Op 3 juli is ook een zeer hoge temperatuur bereikt op de vliegbasis Volkel van 36,17 graad. Wat een kleine 2 graden onder de absoluut hoogste waarde was die ooit in Nederland bereikt is. En verder is er ook nog dit te zeggen, dat de zonneschijn vermoedelijk voor een heel groot record zal zorgen. Maar dan niet overal in het land, maar dan speciaal in het noordoosten. Er is kans dat dan een aantal van 900 zonuren bereikt wordt, wat meer is dan in de toch al zeer warme en zonnige zomer van 1947.

fijne muzikale gouden zomerweek die we vandaag dus herbeleven met 1976. In het Gouden Weekend van Radio en Utrecht. En deze klassieker van Walter Murphy en de Big Apple Band in de Nationale Hitparade. Net als Dr. Hoek zometeen. We hoorden Vicky Leandros, Billy Joel en dit is Peter Frampton. Hij was op de weg terug met Show Me The Way.

Het is de nationale hitparade van deze week, 50 jaar geleden. Hier en daar ook wel met een tik de plaatjes die we draaien. Barbara Nielsen hadden we zojuist in het volgende uur ook de top 10 erbij van deze week dus in augustus. Na het actuele nieuws en voor het zover is Paul McCartney en Wings.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
13: Hij is onderweg.
12: Wie?
13: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
12: Top. Koffietje, ik trakteer.
13: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
15: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
16: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
17: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
18: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Het Gouden Weekend met Edwin.

0: Na Mississippi kwam Pussycat in een stroomversnelling en alweer een nieuwe. En deze week getipt in augustus 1976. Smile was dat. En welkom terug dus in deze zomeruitzending van Het Gouden Weekend. Een duik in een zee van muziek. De geluidsgolven van niet minder dan een halve eeuw geleden. Met zometeen ook de top 10 van de Nationale Hitparade. Een reis terug in de tijd. In deze vakantie welkom weer even in een augustus van ooit. In de koffer een zomerse cocktail voor alle smaken. Met mooie plaatjes, weinig plaatjes en dus genieten van een fijne hitgolf. En ook nog hartstikke nieuw, deze van Fleetwood Mac met een steuntje in de rug.
1: Hilversum 3, Doedelschijf.
0: Rihanna.

0: begin van de avond. De Starland Vocal Band en ook deze gebakken lucht erbij. En nog hartstikke nieuw deze week van 1976. Afternoon Delight was dat. En dan terug naar de nationale hitparade.
1: Top 10.
0: Van precies 50 jaar geleden. En die beginnen we met deze inmiddels ex-nummer 1. Jesse Green en Nice and Slow.

bijna non-stop nagenieten van deze week in 1976. Vakantie in het Gouden Weekend en de top 10 van de Nationale Hitparade. En de muziek aan het woord met Jesse Green, met Air Bubble, The Real Thing, Full House en Queen. En op 5, Brian Ferry.

Op weg naar de top en deze week nog op de tweede plaats van de nationale hitparade ABBA. We hoorden ook Elton John en Kiki Dee, George Baker en Bryan Ferry. En wat stond er 50 jaar geleden aan de top? Voor een van die vele zwoele zomeravonden. Hoog genoteerd, de lage

En zo was je 2 uur lang bedolven in de geluidsgolven van 50 jaar geleden. Met dit zomerse gouden weekend in vakantiestemming. Ook volgende week nog met aanstaande zaterdag non-stop alle zomers van de jaren 70. En volgende week zondag zijn we dan in 1981. Zometeen de avond van de nostalgie. Nog een fijne avond. En geniet nog even na met Erasmo Carlos.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
5: Nu bij Dirk, Pedigree Dentastix Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
7: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: beautiful people do. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do. And all the beautiful people too.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
2: Radio M Utrecht. Jon van Kamp met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
1: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jon van Kam met het NOS Journaal. Vijf supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De vijf liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om nooit.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kombers Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Een van de best gezongen liedjes door Phil Collins. Prachtig gedaan. Hold On My Heart van Genesis. Een bijzonder goedenavond. Met dit liedje zijn de Love Songs officieel begonnen. Het meest romantische programma van de regio Utrecht. En ik ben blij dat je erbij bent. Ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar de dagen beginnen echt een beetje korter te worden. Hè? Het is echt donker aan het worden, dus maak het lekker gezellig in huis. Zet de radio een klein beetje harder, zodat de liefdesliedjes vanavond je kunnen overspoelen. En die komen onder meer van Celine Dion. Ik heb John Denver voor je meegenomen. En ook dat prachtige liedje van Lady Gaga en Bruno Mars. En als je het nog niet kent, het komt straks voorbij. Na Charles Aznavour en Zio de Fashion Dui.

Blijft toch altijd een beetje raar alsof hij zijn eigen dood voorspelde. Leaving on a Jet Plane. John Denver op Radio M Utrecht. Want als je het niet wist, hij is omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Op Radio M Utrecht hoor je nu Celine Dion.

Gabrielle was dat. Met Out of Reach. En als je nou de regio uitgaat op een of andere manier en je kan niet via de radio luisteren, dan zijn wij natuurlijk altijd via rtvutrecht.nl te beluisteren.

Vorige week zondag was het zijn sterfdag. Maar eigenlijk is hij nooit vergeten. Elvis Presley, vanavond op Radio M Utrecht. En dit zijn de beloofde Lady Gaga en Bruno Mars.

Marvin Gaye en Sexual Healing. Op Radio M Utrecht hoor je de mooiste liedjes over de liefde. Tussen 10 en 11 uur 's avonds. Ik ben blij dat je erbij bent. Zometeen hoor je nog George Michael na Andrea Bocelli.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Vijf supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De vijf liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van de FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk...

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Eetje Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.